0: ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet.
1: 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist.

0: 1,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen.

Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Kibe Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.

0: als onderneming Schaafsma, wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilanen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden.
0: RTV NOF.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
3: Pakken. Zullen we even op een stoel?
4: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
3: Baasmazitcomfort.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Turk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Turks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Turks termijn zou in oktober verlopen. Rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela.
8: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
9: It's getting hot in here.
10: Wat een stoo, jong.
9: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
10: Oh?
9: Ja, van het gas.
11: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
11: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
13: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
14: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
13: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
15: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty-dreamen.
13: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
14: in Ford en Opel.
16: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeesje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
6: Dit is RTV NOF.
13: Mijn no, harte klanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van elke die je vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 04 44 12 02.

is Harteklanken non-stop. Van elke die vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 1202.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groerdwang. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 202.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, no mic zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëert jong occasions en ek nog Bosch Car Service. Even shin wat orenklanten sezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
14: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langboek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. Gisteravond in Doornenburg, Gelderland, zijn vissers over een fosforgranaat gereden. De granaat begon te roken en vloog in brand. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen ter plaatse. Er lag nog een andere fosforgranaat doordat het water laag staat. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
1: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sluisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sluisterveen. Daar wil je zijn.
7: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
8: Dit is RTV NOS.
9: Mijn klankbord.

Beste harkers van RTV NMF, een hele goede morgen allengeren. Het is juist sneeuw, 24 juli 2026. En wij willen je heel hartelijk welkom hier bij het programma Klankbord. Dat betekent dat je over 12 uur genieten kennen van geestelijke liederen die we van jou draaien. Maar die ik onvregen winnen, worden kent voor jou. Dus als je een groetje wil, bemoedig je wil of feliciteer je wil, dan zou ik zeggen, pak de telefoon van de studio. Van de studio en draai het nummer 0511-44-02 en dan optie 4. En voor een mooi werkje mij, Lea van den Brug die zit bij de telefoon. Haar in een huis, die verzwagen de cd's. En Sjoerd Gelder Vries, die had de techniek in handen. En mijn naam is Menke Dijkstra. En we wensen je voor zelf heel veel lust en plezier daar.

In Marcus 8, vers 34 lezen we: wie mij volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen. Jezus heeft Petrus gezegd dat hij niet moet denken aan wat de mensen willen, maar wat God wil. Blijkbaar is dat niet hetzelfde. Wanneer je op God gericht bent, zoals Jezus, kom je gemakkelijk in de botsing met de denkwereld van de mensen in je om je heen. Dan moet je kiezen. Het gemakkelijkste is het om te kiezen voor de mensen. Dan hoor je erbij. Maar het verstandigste is om te kiezen voor Jezus. Want hij heeft de toekomst. Veel apostelen en later ook veel andere christenen stierven liever dan dat ze Jezus zouden verloochenen. Hij was echt nummer 1 in hun leven. Hij was hun alles waard. En zo moet het ook. Wij hoeven niet zo'n grote dramatische keuze te maken. Het kan best wat problemen en onbegrip opleveren, maar ons leven is niet in gevaar. Waar zouden wij ons dan schamen om het goede te doen en het te belijden dat wij van Jezus zijn? We luisteren naar het lied Wij zien Jezus.

Dan heb ik het eerste verzoekje en die komt van Anneke Sudema. Want zij wil een muzikale groet opbrengen aan Gelly Dijkstra, Jannie Elgersma, Ietje Procé, Janke Bergsma, Stientje van der Zee, Jannie de Boer en Johannes Pasma. En het lied dat ze voor hun draaien letten wil is Als geen nood gezeten.

Mattie van Omme, die brengt een groet onder Philadelphia gemeente van Dakkum. Voor de Ben en de Leeds Ben, de zieken en rouwdragenden. Speciaal voor mevrouw Darhout, maar verder ook voor alle bewenders van de Senne en alle harkes. God is goed, Psalm 34.

Volkert, Vrouwtje en Aafke, die krijgen een muzikale groet van Abe de Wilde. En hij had gekozen voor een lied van het Westerlauwers Mannenkoor, Er komen stromen van zegen.

Ietse en Jakke van de Bijen Dakkum, die krijgen het volgende lied om bij een sterke te wensen van Griet van der Meer. En Griet wil verder dit lied opdragen om haar broers en zussen en verder voor alle harkers. Waar de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand.

Eke Hedder, die wil een bemoediging en een groet opbrengen voor haar man Douwe Hedder. En verder een muzikale groet voor alle luisterers. En daarom geven we luister naar je lied van Pro Regen. Dank u voor het leven.

Het volgende lied is bestemd voor Janke Bergsma, Tine Bergsma, Klaas en Ali de Jong. En die krijgt het ombeen van Gerkje van der Bij. En ze had het lied kozen, Zie ons wachten aan de stromen.

De volgende omvraag komt van Anneke Knoop, want zij draagt het lied op aan Pizzaboer, Gjalt en Sietske en de buren en de bewenders van Haarsma in die krijgen bemoediging van haar. Maar ek het lied is natuurlijk voor alle harkers en voor u hier in de studio en speciaal voor mijzelf. Dankjewel Anneke. We gaan luisteren naar het Westerlauwers Mannenkoor met Alleluia.

Volkert en Frauke, die wil lekker een aantal mensen een lied ombieren. En dat binnen Aafke van de Kooi, Abe de Wilde, Sietske en Thea, Gerrit en Vogeline. En Gerrit is juist ook Jidje West. Dus die was ik bij deze nog van harte lokwenske meisje Jidje. Verder is het lied van Jurien en Anneke, Afke Faber en de Ben, Koos en Rita, De Thuiszorg en verder voor alle harkers. Gefeliciteerd, zeggen wij.

Pietje Rode, die wil haar sommen. Herma Rode, alvast feliciteren, maar zijn jidje van morgen. En daar hebben we geen wel lustig naar het lied Amazing Grace.

Het volgende lied, dat is een bemoediging en sterkte van Menke de Vries. En die komt van Tine de Vries. En Tine wil verder een aantal mee zijn groetje. Dat is de familie de Vries, de familie Fortuin, de familie Visser, de familie Dijkstra, Benny Westra, Nel de Vries, Maarten en Renske, Kees en Betty, Britta en verder alle harkers. Mag ik jou tot zegen zijn van Zela?

Paukje Kobus die draagt het volgende lied om Willem en Tjitske. En Tjitske speciaal, want die rond de 22e juli wie ze jeetje. En die krijgt natuurlijk nog de hartelijke lokweesken. Verder is er een groet van Griet van der Veen, Willem Kobus, Johannes van der Veen, Hendrik Kloosterman, Thea de Jong, Geert en Klaske, Sietse Kloosterman en Piet en Geertje de Groot. We gaan luisteren naar het lied Scheepje onder Jezus' hoede.

Tineke van der Wij, die is oorsteende waars, die jedje. En die krijgt alvast de hartelijke lokwenskunt van Mientje van der Wij. Verder is het lied bestemd voor de familie van de ploeg, Melle Roosma en alle harkers. En Mientje had het lied uitzocht van De Glazen Stad, maar die hebben we net. Dus we draaien daarom Lichtstad met uw paardenpoorten. En daarna geven we er even uit voor reclame en nijs van Jochen Oren. En na de klok van Jochen Oren, dan komen we graag weer om bij het tweede deel van Klankboord.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeesje mij in beheining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
6: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: It's getting hot in here.
9: Wat een stoo, jong.
8: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
9: Oh?
8: Ja, van het gas.
10: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
10: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NOF PC, daar kun je wat mee.
11: NOFPC.nl.
13: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
14: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
16: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
8: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
17: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
18: Boetengewoon Ludema, uit Walterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
16: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
21: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. En gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. In Oxford is de eerste proefpersoon in Gent met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof.
0: Tot slot nog even het weer.
21: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
22: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
23: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum, beste geest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
6: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
7: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
6: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
8: Bakken... Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
10: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
11: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
12: Dit is RTV NOF.
13: Mijn klankbord.

Ja, beste Harkes van RTV NOF. En die kreeg de radio omzetten. Die wil ik natuurlijk een hele goede maand aanwezen. En ik wil je maar heel hartelijk welkom hier bij het tweede deel van Klankbord. Het gaat lekker van morgen, maar er kunnen wel wat omvragen bij. Dus je mag nog bellen naar de studio. Het telefoonnummer is 0511-44-1202 en dan optie 4. Nou, en we wensen je morgen natuurlijk ook heel veel plezier bij dit tweede deel.

Dan is het volgende verzoekje van Inske Veenstra. En zij wil een bemoediging overbrengen voor alle zieken, voor een groot, voor de familie en verder voor alle harkers is dit lied bestemd. We gaan luisteren naar een lied van Gert en Hermien. Kom, neem zijn hand.

Henk Smedema, die brengt de muzikale groet voor Pietje Smedema, Mem Smedema, nek voor Henk zelf, Ilke en Ali, Verde en Tietje, en verder voor alle zieken en bejaarden en alle harkers. We gaan luisteren naar het lied Ik wandel in het licht met Jezus.

Het volgende lied dragen wij als team van Klankbord op aan Henk-Jan Snapper en Jet. En die wil bemoedigen en sterkte te wensen. We draaien het lied Abba Vader.

Janke Bergsma die brengt mij het volgende lied, een muzikale groet over van Jaap en Gerkje van der Wij, Tine Bergsma, Geertje Mulder en Anneke Sudema. Het christelijk mannenkoor Eiland Urk die zingt, ik heb gehoord van een stad boven de wolken.

Mem van der Wij, die wil Tineke van der Wij alvast feliciteren, maar hij jeetje van ons die in de waanzin, want dan hoopt ze 64 jaar te worden. En dat ze bij het liert, eens als de bazuinen klinken.

Jansje Iedema, die is onlangs in de T-Zie. En zij krijgt alvast de hartelijke lokwensken van Jenne en Marta en Terke en Reense en Griet Visser. De Dozemaaier het lied, waarheen pelgrims, waarheen gaat gij?

Ik zei het strakjes al, Tineke van der Wij die is almost in de waasdiëtie en dan hoopt ze 64 jaar te worden. Dus het volgende lied draagt zich op aan haarzelf. Maar verder wil ze ook het lied opdragen als een groet aan haar mem, J. van der Wij van de Veen, Tante Mintje van der Wij, Jan van der Veen, Albert Elzinga, Fijkje de Boer, Rink en Riekje de Boer en de beide broers, Melle Rozema in Dakkum, Jappie en Marijke van Doezem, en ome Willem en tante Thea en Hilly van der Bij. Remco Hakker die zingt 10.000 redenen.

als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch

Ramke en Sjoutje Wiebinga, die krijgen bemoediging van Johan en Willy Skotanus. Leven heid!

Sietske Leegsma, die brengt een groet over Volkert, Vrouwkje en Aafke van de Kooi. Aafke Faber en verder de bewenders van Eitjaarda, de maaiwerkers van het Friese land en verder voor alle harkers. We gaan luisteren naar het opwekkingslied De Rivier.

Falke Hogeterp van het pastorale team van de PKN-tjerke in Burgum, afdeling Berghiem, die wil een bemoediging overbrengen voor Anne Bijma, mevrouw Winia Sieltstra, mevrouw Bosma Looyinga, mevrouw Toos Heidstra, afdeling Buitenhof en Jeltje Bergsma in Beterswijg. We gaan luisteren naar het lied Op u mijn heiland blijf ik hopen.

De laatste omvraag, die is van Piet Kratje en dat is een bemoediging voor mannen en geke boelens. En ik sluit me daar persoonlijk graag bij aan. Dat geef de aans maar uit. En ik wil hem nou attenderen op dat er meer geestelijke lieden binnen morgen om 6 uur woordklanken. En zo hebben we aan het einde komen van het programma Klankboord. We hopen dat je ervan genoten hebt. En wij willen je ook zo bedanken voor het luisteren van vanmorgen. Maar ook voor diegenen die het bellen hebben om een lied aan te vragen. Osa, bedankt. Maar we weten ook dat heel veel mensen het heel dreig en moeilijk of zwier hebben. En die willen we graag een hart onder de riem steken met de woorden. God bless you, God guide you and God will always protect you. Mijn oren worden, God is your guide. God is je altijd beschermen. En God zegene jou. Wij als team van Klankbord wensen jou een goede dag, een gezegende snijn en ook een gezegende weekenda. En graag ont een oren keer. En we gaan eruit met het lied. Ga met God en hij zal met je zijn.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaidjerk.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
13: Schitterend!
15: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeesje mij in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend waren. Zet het tiert op, tsien oeren.
20: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalais, Saint-Jean-Diac, Martignat-sur-Jalais en Saint-Aubin-de-Médoc. Goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1.000 militairen in en vraagt automobilisten departement volledig te mijden. Het Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance-school, na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel Ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet.
22: Tot slot nog even het weer.
21: Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. Een matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
22: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
23: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
26: De Friese Motorfiets!
25: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
27: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
25: Wij hebben haal- en brengservice.
28: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
29: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
28: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
29: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
30: WOQS.nl.
31: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
32: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
33: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
32: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
34: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
30: WOQS.nl.
35: De pannenkoektrein!
36: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
35: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
6: tdnoord.nl.
7: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje mij in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
14: baarsmazitcomfort.nl.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
17: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethode voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. VN-chef Guterres is zaterdag in Syrië aangekomen, het eerste bezoek sinds 2009. Hij spreekt steun uit voor een overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van Assad in december 2024. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
19: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter, Wij hebben ook winterstalling.
1: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
21: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
19: Wij hebben haal- en brengservice.
22: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
23: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
24: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
25: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

straight or no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Hey, Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. Mm. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord uit Jesternaidjerk.
11: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Nou, bentjes, denk je wat dan,
15: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
14: Schitterend.
16: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
17: Bakken? Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
23: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard en Jalais, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalais en Saint-Aubin-de-Médoc. Goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1000 militairen in en vraagt automobilisten de plek te mijden. Indonesische reddingsdiensten zoeken naar een vermiste speedboot met 11 toeristen aan boord, van wie 5 Nederlanders. De boot vertrok vrijdagochtend vanuit Tanjung Unauna naar Marisa bij het eiland Sulawesi, maar kwam daar nooit aan. Rond 3:30 werd de boot als vermist gemeld, waarna een zoekactie startte die tot nu toe niets heeft opgeleverd. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Sahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het Roemeense luchtruim. Chinese toezichthouders hebben Trip.com een boete van ruim 672 miljoen euro opgelegd, wegens misbruik van marktpositie. Het bedrijf beperkte de mogelijkheden van hoteluitbaters en hun prijsbepaling, wat consumenten schade. Trip.com accepteert de boete en belooft verbeteringen.
0: Tot slot nog even het weer.
24: Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
26: en Opel.
27: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
25: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
28: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
29: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
28: nofpc.nl.
25: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
26: in Ford en Opel.
30: De pannenkoektrein!
31: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
30: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
32: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
33: Ja, echt maatwerk!
34: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
35: SGmaatwerk.nl.
36: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten je litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
37: Dromeesje mij in beheining.
38: Maar gewoon CA plus een certificering.
36: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
35: SGmaatwerk.nl, uit Westergeest.
34: Keukens en kasten op maat.
23: Dit is RTV NOF.
39: My No, mooi fort.
40: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
41: Met de Pieter Wening Classic, Zusterveen, 21ste keer.
40: Ek Joet is RTV NOF, weer Mooi Fort.
42: Wat ben we Mooi Fort met?

0: live, verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, voor de 6e keer alweer. Mooi Fort op de streekstuurder Joert. Hebben we ook weer een paar mensen het veld gestuurd. Tijken Koistra en Tjerkje Boesma. Waarvan ze naar binnen dat Jerry hem zelf natuurlijk is in wil leven. En verder hebben we ook nog een hele sportieve verslagjouwer. Ja. Hilke de Graaf. En mede-presentator is Wieger.
2: Goedemiddag, Kees.
1: Goedemiddag. Techniek is in handen van Gratis de Beer. Goedemiddag, Gratis. Mijn naam is Kees Bakker. En de komende 4 uur ben we mooi voort. Wij zijn even nieuwsgierig. Of Terken of Tjerkje, ben je hem al op plak? Bij een wezenwolle.
3: Ja, Kees. We hadden een heel mooi plakje hier op een camping. De Grote Eeren in Boerum.
1: In Boerum, Grote Eerde, ja. En die jaren alles, hè, Grote Eerde.
3: Die jaren alles hier.
1: Ja, het is hier
3: heel druk, komen al die mensen aan. Het is hier heel gezellig.
1: Okay.
3: En

0: omschakelen. Wie bent u?
1: Ik ben Sonja Ritmeester. Ik ben de eigenares van de camping. We hebben een minicamping in Buren. 25 plekken. Nou, en we hebben gewoon meer, we zijn meer gericht op oudere mensen. Voor ook om na seizoen en voor seizoen leuk en gezellig te hebben op onze camping. En rust.
0: En rust, ja, het is hier ook in the middle of nowhere. Het is ook heel rustig, lijkt het me.
1: Ja, het is hier ook heel rustig. Als je ook 's avonds hier het licht uit doet, is het stil. Heel stil, net zoals bij het Lauwersmeer, is het hier gewoon rust.
0: En dat wordt wel gewaardeerd door de gasten?
1: Heel erg. Ja, ze komen hier speciaal voor de rust. We hebben ook geen verdere activiteiten om de camping heen. We zijn wel een theeschenkerij begonnen met de verkoop van losse theetjes erbij. Dus ja, dat is gewoon heel leuk. En dat is, waarderen de gasten ook. Gewoon de rust en de ruimte.
0: En hoe lang doe je dit hier al?
1: Dit is ons derde seizoen. Dus dat is nog niet zo heel lang. We wonen hier zelf 4 jaar. Nu 3 jaar de camping. En we hopen nog heel veel jaren dit te kunnen doen.
0: Dus het bevalt hier wel?
1: Heerlijk, ik ga niet meer weg.
0: Juist, mijn vader zou wel zeggen het mooiste plekje op aarde, want die komt hier vandaan uit Buren. Maar jullie hebben vandaag, dit weekend, een heel bijzonder weekend.
1: We hebben een heel bijzondere week eigenlijk. Van zaterdag tot zaterdag hebben we een gezinskamp hier op onze camping. We hebben 110 gasten, heel veel kinderen, ook volwassenen, ook ouderen. Alles door elkaar. En we hebben allemaal, ze organiseren zelf de activiteiten. En ja, spel en sport, van alles.
0: Dus een lekkere, gezellige week.
1: Ja, heel gezellig. Het is voor ons nieuw. We hebben dit nog niet eerder gedaan. Het is de eerste keer, dus voor iedereen spannend. Voor het gezinskamp zelf ook, omdat die het voor het eerst in Nederland doen, is het spannend om zo'n groot kamp te hebben.
0: Leuk. En er staat hier ook een gast naast me. Wie bent u?
2: Ik ben Bas Hurm en ik woon nu op de Veluwe in Harskamp. En we zijn hier een weekje op gezinskamp inderdaad.
0: En u bent hier wel vaker geweest?
2: Nee, nog nooit. Ik ben nog nooit in Friesland geweest. Ik ben van oorsprong zelf een Zeeuw. Dus ik kom uit Vlissingen. Daar ben ik heel trots op nog steeds. Maar we zitten nu een keer echt helemaal aan de andere kant van Nederland. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, het lijkt ook wel een beetje op Zeeland. Het vlakken, dat vind ik heel fijn. En de wind die er staat, vind ik ook heerlijk. Dus ik kan me hier wel thuis voelen.
0: Ja, en wanneer bent u aangekomen?
2: 2 dagen geleden zijn wij aangekomen.
0: Ja. En hoe hebt u het de afgelopen dagen hier ervaren?
2: Heerlijk. Ja, wat ik net al zeg. Lekker winderig. Mooi, de zon die schijnt. We hebben ook al een buitje gehad. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Want dat hebben we nodig, hè, op het land. Dus prima.
0: Ja, en u gaat lekker met het gezinskamp meedoen. U bent met kinderen, uw gezin.
2: Ja, klopt. Ik ga zelf al 28 jaar op gezinskamp. Het bestaat ook al heel lang. Het is een christelijke organisatie. We zijn allemaal christelijke gezinnen die bij elkaar zijn. En deze week houdt in gezelligheid, ontzetting. Maar ook leren wij veel uit de Bijbel. Daar hebben we een Bijbelstudie over. En zo hebben we een hele week samen met elkaar als één gezin eigenlijk zijn we hier aanwezig. En wat de eigenares al zegt, het is spannend, want het is voor de eigenaressen nieuw. Voor ons is het eigenlijk ook nieuw, terwijl het gezinskamp ook in het buitenland is, als kamperen. Maar we zien er erg naar uit en we hebben er heel veel zin in.
0: Ja, ik had daar nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk bekennen.
2: Ja, dat kan. Dat zijn heel veel mensen die nog nooit van hebben gehoord. En ik kan niet anders zeggen. Ik ga al 28 jaar. Ik ben zelf 33. Dus dat zegt genoeg, denk ik. Dus ik zou zeggen van misschien verdiep je erin. We verplichten niemand wat. Maar verdiep je erin. En misschien denken mensen gelijk van christelijk. Maar christelijke mensen zijn niet zo eng, hoor. Dus,
0: nee, ben ik zelf ook.
2: Oh, echt? Kijk, fijn. Mooi. Ja. Dus dat, ja.
0: Ja, en ik zag, we kwamen hier aan, waren al mensen aan het vliegeren, dus er wordt al heel veel gedaan.
2: Zeker, zeker. En we hebben ook gewoon een heel programma en dat begint eigenlijk vanaf 4 uur vanmiddag tot en met volgende week zaterdag een uurtje of 10, 11 denk ik. En dat is echt van allerlei dingen, van voetbal, zeskamp, volleybal, s'avonds een spel, maar wat ik zeg, ook een Bijbelstudie, 's ochtends. De kinderen hebben een club waar ze naartoe kunnen, waar de medewerkers voor zijn, die ook allerlei spullen hebben meegenomen daarvoor. Dus we hebben een volle week.
0: Heel leuk om te horen. Nou, ik hoop dat jullie ervan genieten met z'n allen. En het weer belooft goed te worden de komende week.
2: Ja, ik heb ook gezien dat de temperatuur omhoog gaat. Maar gelukkig gaat hij ook weer iets naar beneden. Want we moeten niet altijd warm weer hebben. En een regenbuitje zoals morgen op de planning staat, is ook echt goed. En dat heeft het land heel hard nodig.
0: Ja, en hier staan geen bomen. Dus als de zon schijnt, dan wordt het ook gelijk warm.
2: Precies.

0: En dat weten we ook. En dan worden we de tent uitgebrand en dan moet je verplicht wat actiefs gaan doen. En dat is helemaal niet erg, want daarvoor ben je aan het kamperen, denk ik.
1: Juist. Nou, super. Nou, ik hoop dat jullie een hele mooie week hebben.
0: Ga ik zeker vanuit.
1: En bedankt voor dit gesprek. En voor jullie heel spannend.
2: Ja, heel spannend voor ons. Ook benieuwd hoe het gaat, welke activiteiten. Ze maken gebruik van onze grote schuur erbij als het wat minder is. Alle activiteiten die we hebben net op het programma staan. Dus het voorveld voor de grote activiteit, voor de zeskamp en zulke dingen gaan ze daar gebruiken.
1: Ja, nou geweldig dat we even een gesprek met jullie mochten hebben. En ik zou zeggen een hele mooie week toegewenst.
2: Heel erg bedankt.
1: Oké, nou Kees.
3: Ja?
1: Dat was even in Buren.
3: In Buren?
1: Hier gebeurt dus heel veel. De Grutte Eeren, de camping.
3: Ja, want die ding die moeten toch echt mooi had, hè, die Grutte Eeren. Die satellieten. Ja, die woonden dan ergens oors, volgens mij.
1: Ja, die woonden ze inderdaad voor het hebben. Maar de camping staat dan hier lijn van nou, ja.
3: Oh, dus die had ik geen last van.
1: Die had ik geen last van. Het is hier heel gezellig. Het is druk. Er komen nogal je mensen aan. Dit een plekje ziekje.
3: Oh.
1: Al je tenten, caravans. Het,
3: nou, treffen ze mooi met het waar.
1: Ze treffen het hier heel mooi met het waar.
3: Blijven we hem daar nog even of gaan we al ergens oor zijn?
1: Wij gaan nu ergens oor zijn en we gaan nu even naar de Moenen in Boerum.
3: Oké, ja, dat is ook wel leuk.
1: En dan zit er nog een B&B hier. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus,
3: daar is er genoeg te doen.
1: Er is genoeg te doen.
3: Oké, nou dan jaren we hem samen met iemand. Wij gaan even een muziekje draaien. Volgens mij dat een salsa tequila. Het was tequila gewoon. Ik had het een keer gewoon in Mallorca. Maar ik vond het net een lekker drankje. En Andres Nielsen die zong het.
4: Dit is RTV NOF. Waar staat? Wat? En gewoon.

0: En ja, aan de telefoon hebben we Dirk Bouw. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: En Dirk Bouw.
1: Vanuit
0: Zurust of 1. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Dat is in de organisatie van de Peter Reining Classic.
1: Klopt, heel nauw.
0: Ja, ja, en de dom nou voor de 21ste keer. Hoe dat hoort aan stieren, Jack?
1: Nou, dat was natuurlijk toen Pieter in de Tour won, hè, een etappe. Toen zijn we in het veen van, daar moeten we iets mee doen.
0: Ja.
1: En we zijn van, nou, het wielercomité een toertocht betocht. Nou, ja, en dan ben we 21 jaar verder en het is nog steeds een prachtige dag.
0: Ja, je hem treft, je hoort wel maar het waar, ja. Dat gaat wel.
1: Dit is echt, dit is behaarlijk mooi waar, werkelijk weer. Dit is het mooiste fietswaar wat er is. Een beetje wien,
0: ja,
1: en een mooi centje.
0: Ja. Maar je, dit moeten we volgens mij elke keer breder maken, hè? Of,
1: ja, we hebben ook gravel bij, hè?
0: Ja, ik zeg jongen, ja.
1: Die helemaal in. Dus, nou, die ben ook heel enthousiast. Want ja, hierachter bij Harkema en is te maken bij mooie schelpenpaadjes. Dus daar kunnen ze mooi terugheen. Dus ja, die ben, de eerste ben alweer waarom. Dus die zei, nou, die is die mooi.
0: Ah, ja, dan kun je hem nu op het terras zetten om een bierke.
1: Ja, hier op Torenplein hebben we helemaal ombouwd. Dat is het pitplein voor de profs. Hmm. En dan ook nou de toer, dus die zit nou gezellig aan het drankje. Dus ja. Dan zit er natuurlijk een hamburger, dan een patatje en een pilsje.
0: Ja, zet dus even lekker te maatje.
1: Ja.
0: En het
1: verhaal, hè?
0: Ja, dat moet wel even. En ze moeten van Tierek verplichte valhelm ophalen?
1: Zeker. Nou, de wielrenners zijn natuurlijk morgen ook, maar we hebben natuurlijk ook de 24 en de 40 kilometer voor de elektrische fietsen en gewone fietsen.
0: Oh, hebben die ook?
1: Die heb ik.
0: Oh.
1: En dat ben ik aan het promoten. En dan willen we eigenlijk ook dat iedereen de helm op heeft. Hè? Dus ook voor de leerlingen. Dus ja.
0: Ben er een prullenmeester die het deelnemen? Of Lahaime Haster ongeveer?
1: Iets te volle.
0: Iets te volle?
1: 1600, dus ik moet dan naar de winkel om bananen en
0: koeken. Dus, bananen?
1: Ja, dus we moesten een handje bijzetten en snel overal wetter heen, omdat we hebben ook extra wetterpunten overal, dus ja.
0: Is dat een limit? 1600? Is de limit 1600? Of,
1: nee, maar goed, zie je op een gegeven moment denk ik van... 1400 hebben we voor inkocht. Hmm. Ja, omdat het mooi waar is, komen er meer mensen. Dus ja, dan moeten we hem schakelen.
0: Ja.
1: Maar dat is willen. Dus geen probleem. Dus iedereen is nu onderweg. En bij de verzorgingsplek is nu gezellig druk, hoor ik. Dus ja.
0: Ja, dus je hebt net een aantal zeggen van bijvoorbeeld 2000 en dan is het gebeurd.
1: Nee, zeker net. Nee. Maar het is weer voor in screwing, hè. Daar hebben we een beetje indicatie.
0: Oh, zo.
1: En als er een beetje regenachtig waar is, dan willen er wat minder mensen.
0: Ja, dat wil ik wel, ja.
1: Het is vandaag prachtig, dus iedereen denkt... Maar snel, we moeten net zo rustig heen, een stukje fietsen. Nou, dan regel je wat extra bananen en wat water en dan kunnen ze los.
0: Okay. En hoe komen dat tiesti dan? Is het weer zover, hè?
1: Ja, dan komt de cracks weer, hè?
0: Ja, haast. Heimekalijsje. Waar die me graag gaan wollen. Wist er wat van?
1: Ja, Nee. En drie, vier in het comité die ben er druk door aan mij.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, goed, we hebben natuurlijk Bouken die voor de laatste keer.
0: Ja, dat heb ik gelezen, ja.
1: Die is zijn laatste keer Zurusterveen.
0: Ja.
1: En nou, we hebben wat renners, maar echt de cracks, de toppers, de truien, dat is nog even, dat hangen nog even.
0: Ja.
1: Dus dat is met name financieel. En wollen ze wel, wollen ze net. Mooi meisje van de vrouw.
0: Nou ja, Vindegaard komt in ieder geval net.
1: Nee.
0: Nee, schande van dat.
1: Ja, nou ja, en Pocaccia had natuurlijk haast geen ploeg meer, dus die moeten alle veld doen.
0: Ja.
1: Dus ja, die werd ook wat waardiger, dus nee, we moeten geen bescherm. Maar de onderhandeling ben ik nog druk gegaan.
0: Nou, normaal komen de winnaars, zo komt er wel, hè?
1: Ja, nou, we zetten erop, hij weet er weg en we hebben alles klaarstaan om vanaf Eelde te halen, net als de vorige keer. Dus die ben er klaar voor en nou nog even kijken of hij toe had.
0: Oké, nou, dat zei je, Jack. Ik wens jullie een hele goede dag en
1: ja.
0: We praten ook in wedstrijd.
1: Ja, en iedereen is natuurlijk Tiesdijan en welkom in Zurusterveen, het fietsdorp van Friesland.
0: Ja, en dat is altijd goed voor qua daar.
1: Zo is dat.
0: Oké,
1: nou. Nog lekker dag.
0: Ja, hetzelfde. Hoi.
1: Hoi.
0: Dan maar.
2: Radio, TV en online.
3: RTV NOF.

0: Queen. Nou gaan we iets, ik vind het wel heel bijzonder. Nou gaan we Dries Kalkbeek aan de lijn. Maar Dries zit in Rwanda. Dries, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag, Wieren.
0: Ik hier van de week al even contact met je. En toen zeiden ze dat we dat even zag. En toen hier we ja. het verschil van de tijd. En het is daar nou ook tol geworden, toch?
1: Ja, we zitten precies in dezelfde tijdzone als in, dat Jan Berg in de Westerheen zit. Ja, klopt. Dat is Erik. Nou, krap om jou in.
0: Ja. Ja. Maar de reden waarom ze dat zegt, dat is omdat mij best met de World Service Group van Broekster waren.
1: Ja, klopt. Wij zijn goed drie weken lang. Wij hebben tegen 7 juli vertrokken vanuit de Broekster Waardwijk. En ja, jongens, is het op ons de op een en laatste dag. Morgen geven we weer om naar Nederland. Morgen jongen vliegen we om 8 uur. En dan komen we even denken. Ik ben nog zo'n dag niet. Waar is de jongen?
0: De jongen
1: snijden. Dan komen we met je mannen. Ja, het is heel zater. Ja, en morgen vliegen we. En dan komen we met die mannen aan om ongeveer 10 vragen in Brussel. Nou, vanuit Brussel worden we met de beurs naar Hoes. We kennen net van je Schiphol, omdat er geen vlucht vanaf Schiphol is naar Kigali. Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Nou, even voor de duiding. Rwanda ligt een beetje in het midden van Afrika. Maar aan de ene kant Burundi, links Congo, een gigantische glut land. En rechts, mag ik even denken wat leidt, Tanzania.
0: Ja.
1: Dus dat leidt... Daar leidt Rwanda tussenin. Nou, en we zijn hier inderdaad drie weken met een groep van Broekse Waard van World Servants. En wij wieren hier omdat wij hier een squallen bouwt hebben. Dus. Wij hier een bennensquallen bouwt. We wieren net een squallen verbergen van 3 tot 6 hier.
0: Nee.
1: En nou ja, dat wieren eigenlijk wel een gebrek in het systeem hier. Want als er het eerste hij de man bij Jan Burg. En dan met de andere band, die moeten dus pas op politie broek en de zusjes. En daarmee kan die echt net een squallen. Nee. En kreeg je dus dan één keer onderwijs. Dus omdat, ja, probeer die op te lossen, is het idee ontstaan om die squallen te bouwen. En dat doen we hier met een partnerorganisatie, EII. En die zit hier in Rwanda. En nou, daar hebben we mee geerwerken. En met de lokale bouwvakkers hebben we dus in 3 weken hebben een squallen gebouwd.
0: Een complete squallen?
1: Ik ken die wel even, ja, daar heb je op. Nou, eigenlijk de boetemorgen zien, de binnenmorgen zien, de vliegenleider in een dak zit erop. Dus we moeten aan de binnenkant naar Ouwerk worden. Dus ik kan straks wel even een foto hebben, daar heb ik een beetje een idee van. En misschien kan die nog ergens verbroeken. En nou ja, dat hebben we die in. En we hier een oude Roentonsje, hier met de oplevering. Nou, dat is een prachtig feest met al hier lokale mensen erbij natuurlijk. En een protobeer erbij die er straks een squallen gaan. En nou ja, dat wordt afgesloten met traditionele feesten en ja, toespraken vanzelf van de burgemeester hier en nou ja, al hier nog wat oren, hoogwaardigheidsbekleders, zeg maar zeggen. En dus dat weer een prachtige afscheid. En nou ja, dat hebben we in die 3 weken dien. Dat weer een deel, dan weer ik nog een deel wat bezig wie mij band, spultjes er wel mee band. Inmiddels komt hier een bus uit hier op de city, een soort guesthouse. En een deel van de mensen die weer vanmorgen naar het ziekenhuis west. En vanmorgen, nou ja, hier in Weil even contact. En toen zie je het, een ene deel zie je dus in het stadion. Ja, hier, dat kon ik even zien. Dat we in Kigali. En dat weer het Kigali Pela stadion. En dan weer de jongens aan het trainen. Dus we hebben een bij een trainingsjoen. Dus ze zitten hier nog een soort... Ja, verder dan lijkbaar. Ja, niveau moet ik even denken. Misschien eerder divisie of 12e divisie bij u's. En die zit in een soort ja, na-competitie dit weekend. Een soort ja, wakker van. Want we hebben met die trainer praat. Die man kwam met Uganda, dus die voorvlop. Die een blanke man tussen al die zwarte spelers.
0: Ja, dat vond ik
1: hele mooie atletische spelers. Dus hier krijg ik mee praat. Maar goed, die zit dus dit weekend in een soort ja, competitie met orenploegen. En ze moesten ook jongen voetballen en mooi. En Justrian gingen ze ex-spelen. Dus dat zit wel vrij dicht op. En dan gingen ze trailer speeltje. Waar weet ik net precies. Maar nou ja, daar hebben we de vermoorden even zo.
0: Hoe lang heb je voorbereiding om dit te doen?
1: Nou, we zijn ongeveer oorlog bezig geweest, denk ik, om het deel bij wat te garen. Nou, een van de grote acties, wist zelf misschien ook nog wel, hebben we natuurlijk ook bij RTV en we hebben aandacht aan besteed bij het Glazen Huis vorig jaar. In december in Broekse Waard. Dat was wel een heel groot event. En daar hebben we toen echt een hele prof geld op hellen. En voor deze hele actie was ongeveer 130.000 euro nodig. Nou, dat hebben we in die oorlier met allerlei acties bij elkaar hellen. En daarvan kon dus de reis bekostigd worden. Maar ook de bouw van deze squallen. Dus we hebben ook de materiaalskosten voor onze rekening nam. En nou ja, dat was het totaalbedrag wat we nodig hadden om hierheen te gaan en de squallen te bouwen.
0: Ik mocht inderdaad 2 dagen daar ook om mij werken. En toen had ik de ploeg ook.
1: Ja, we hadden inderdaad gewoon als reporter. Dus we hebben heel mooi verslag gehouden door die Broekse Waard op een brink bij de kerken. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat was wel een van de mooie events natuurlijk toen.
0: En toen had ik de ploeg ook kennen leren. En dat was een hechte ploeg. Hoe is het nou met de ploeg?
1: Ja. Ja, nou ja, die ploeg die is mij vanzelf en die ploeg is nog zo hecht. Dus dat is eigenlijk prachtig om te zien van al die mensen mijn waren heel enthousiast bezig. Wie in toen al en ik nou nog om je dingen te doen. Dus ja, we hebben met de lokale bouwvakkers hebben die squallen gebouwd. En het is een project eigenlijk wat daar dus echt onom is toch een ondernemer. Die uiteindelijk ook zwaarder door die squallen kleer komt. Want in 3 weken hebben we heel soort dingen. We hebben squallen gebouwd. Maar ja, goed, met natuurlijk van binnen met zijn afwerken worden. En met nog wat, nou ja, elektrisch en weet ik het al wat er iemand. Maar alle morgen en dak zit erop en de vleermel is erin. Dus ja, dat hebben we dan toch wel dingen in die 3 weken.
0: Mooi project.
1: Ja. Inderdaad, een mooi project. Dus we zijn er ook al heel blij mee en heel tevreden mee. En ja, het was voor ons natuurlijk ook een kennismeidje mee, de roe en deze cultuur. Ja, dat is natuurlijk echt een hele oren dan dat wij gewend zijn in Nederland. Ook de manier waarop. Dus dat was voor iedereen ook wel een soort leerproces. Wij zijn al heel strak georganiseerd in Nederland. En afspraak is afspraak. Meestal ben je wat relaxter achter. Ken ik gewoon oerkeletter. En het is nooit definitief dat het definitief is. De plan kan altijd tussentijds naar verorie. Ja, en dat is voor u soms wel eens wat wennen. En dat merk ik even voor mezelf. Want ja, zo zitten wij een beetje in man natuurlijk. Van, als een afspraak maken ze een 4 woorden. Een best een 4 woorden. Ja, ja, ja. Maar ja, als je een afspraak maakt ze een 4 woorden. Is dat, jouw sizen.
0: Het leven onmakkelijk.
1: Dus daar mag je net vriend van op zijn.
0: Nee.
1: Het leeft volle makkelijker, ja. Ja, dat is inderdaad hier. Dus wat dat betreft kunnen we daar nog wat van leren. Ja. Mensen zijn ook wat, toch wat relaxter en wat oorzomme dingen, ja. Ja.
0: Maar hoe afspraken sprutsen op wie marken via Dries? Ik wens je, Dries,
1: je mag zeker via de keer.
0: Bij de ploeg een hele veilige romreis en Woltus.
1: Hartstikke fijn, dankjewel. Je hebt nog een mooie uitzending.
0: Kom goed, dankjewel.
2: Mooi fort, mooi fort.
3: De streekartiest. De streekartiest.
4: Oké, dames en heren, we doen er nog eentje. De mooiste avond van de week, natuurlijk. Speciaal voor jullie. Vrijdagavond.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: In Noord-Burgum is in de nacht van vrijdag op zaterdag één persoon zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Dit gebeurde rond 2:30 op de Zevenhuisterweg. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou de inzittende tijdens het rijden uit de auto zijn gestapt. De voedselbank in Kolm deelt voortaan iedere week voedselpakketten uit. Voorheen gebeurde dat eens in de twee weken. Met de nieuwe werkwijze kunnen klanten iedere week verse producten krijgen. De ene week krijgen ze een pakket en de andere week kunnen ze zelf producten uitzoeken. De paardendagen in Driesem, Wouterswoude en Damwoude hebben vrijdag duizenden bezoekers getrokken. Zo'n 150 aanspanning deden mee aan het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon. De deelnemers moesten 11 hindernissen afleggen. Er kwamen zelfs deelnemers vanuit België naar Friesland.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Jo, het eerste is er nog wat bewolking, maar in de rin van de maan volgen er meer zinnen. Het bleef droog. Uit het zuiden waai wordt de warme lucht onveert en daardoor lijkt de temperatuur tussen de 21 en 24 graden. Maar is een zwakke wind die in de midden uit westen, zuidwesten wind waai komt en matig bij ritten vrij krachtig is. In de jong meer bewolking, in de nacht volgt toch wat rein. Vooruitzicht. Snijden is een grieze dag met betieden buien. De temperatuur leidt om de 19 graden heen en daar staat een matige, wat vlagerige wind die uit het zuidwesten waai komt. In de nacht is het weer droog. Maandag is smoek van wolken en zinnen. Het zwakke, ontmatige noordwestenwind met een west-noordwesten krimpende wind die vrij koel lucht onveert, waarbij de maximumtemperatuur om de 20 graden heen leidt. Het is hier volop zimmerwaar met een soort zinnen en een hege maximumtemperatuur van zo'n 20 graden. De wind is dan zuidwest-west en zwak ontmatig.
3: Hek Joet is RTV NOF weer mooi fort.
4: Wat ben we mooi fort, mens?

0: De Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Een mooi voort natuurlijk. Ja, we gaan eigenlijk een belangrijke. Wij hebben een hele belangrijke persoon in de studio. Ata Rendert Veenstra. En dat is de binnenkoningin. Nee, de burgemeester. Binnenburgemeester in Noord-Oost-Friesland. Welkom. Welkom, Ata.
1: Ja, hoi.
0: Hoi. Wat voor school is het?
1: Ik zit op de Pionier in Dokkum.
0: En wat voor klasse doe je?
1: Ik wil dit hier naar groep 8.
0: Groep 8. En dan gaan we weer naar de middelbare school. Wat wil je worden, letter, als je groot bent?
1: Dat weet ik net echt, maar ik wil wel iets doen dat goed is voor oren mensen.
0: Oh, dat is dan heel nobel streven, nee, dat vandaag natuurlijk. Ja, hoe ben je op het idee gekomen om daar kandidaat voor een binnenburgemeester te doen?
1: Ja, we winnen bij iets.
0: Ja.
1: En toen zeggen we daar de binnenburgemeester. En eerst dacht ik er net zo vol van. Maar daarna op squallen gingen we, zeiden ze van, well, er is binnenkort weer verkiezing.
0: Ja.
1: Dus dan kist hij ommelden.
0: Ja.
1: Ja, en toen op laatst, toen liep het me heel leuk en ik ging me ommelden.
0: En hoeveel ben je er mee?
1: Er waren 15 ommeldingen.
0: Ja, oké. Okay.
1: En er waren 4 in de finale.
0: 4 in de finale. En wat moest het wel met in de finale?
1: Eerst is een soort voorstelronde.
0: Ja.
1: Moest hij voorstellen met een presentatie en zo.
0: En wat had je presenteerd er?
1: Mijn doel en alles. Ja. Wie ben ik? Wie ben mijn gezin? En dat soort dingen.
0: Oké. Okay. En dat had je heel goed in zeker?
1: Ja, volgens hun woord, denk ik.
0: Ja, hoe zit net binnen burgemeester worden.
1: Ja.
0: En hoe lang is dat nou al?
1: De beëdiging wie 12 juli.
0: Ja.
1: Maar de finale wie 24 juni.
0: Dus dan best wel in een schooltje.
1: Ja.
0: Oké, okay. Hast al maar echt de burgemeester praat?
1: Ja.
0: En hast dat ook al over die plantjes hoor? Van wat was de verheugde was die er in Noord-Oost-Friesland?
1: Nou, ik denk er wel heel vaak over na. En ja. Ik had ook wel echt ideeën. Maar ik had er nog net heel veel door praten.
0: Oh, was er nog net niks over gezegd? Nee. Wat is nog het ding van, dat word ik beslist? Hoe lang is het trouwens, maar de beste burgemeester? Dat is ook even een vraagje.
1: Ik ben het voor volgens mij een ier.
0: Een ier? Oh, ja. Oké. Maar wat voor idee is het? Of was dat nog net vertellen?
1: Jawel.
0: Oké. Okay. We hebben een scherm aan natuurlijk.
1: Eerst zoek mijn... Ja, ik eerst mijn doel lezen, dat is denk ik wel wat handiger, want dan had ik een beetje iets met mijn idee.
0: Oké. Okay.
1: Mijn doel, dat wie een kansen die komt jou in voor ben.
0: Ja.
1: En daar bedoel ik mij dat ben zonder geld of in gezin maar minder mogelijkheden, dat die ook leuke dingen van of vreunke meidje, dat soort dingen.
0: Ja.
1: En ik hier het idee dat ze... Bijvoorbeeld is naar iets takkoen, zoals het zwembad, als stedenhal, dat soort dingen. En dan dat ze daar iets kunnen doen, gratis. Dat.
0: Oké, okay. En waarom ja, gratis? Naar een zwembad daar, of naar een evenement daar, of naar een pretpark daar?
1: Ja.
0: Is er geld voor? Wist dat ik?
1: Nou ja, dat, daar hebben we het ook nog net echt heel uitgebreid te horen.
0: Maar daar ben je wel blij dat je gewoon heest.
1: Ja, heel blij, ja.
0: En wat maakt verder al hier van?
1: Ja.
0: Ben je het al in wijze? Ben je het in gezicht zien litten?
1: Ja, Sinterklaas in tocht.
0: Oké. Okay.
1: Dat was de Nationale Binnenburgemeester Day.
0: Oh, en waar is dat?
1: Dat is nog net bekend, maar oh. Ja.
0: En dan kun je met de jongere burgemeester bijna praten van wat hij van plantjes had?
1: Ja, dat soort dingen, ja.
0: Oké. Okay.
1: En dan, ja, dan was het al een leuke ding, maar ook wonder.
0: Ja, we praten sterk. Maar had je het dan met Kramer dan over? Had je een idee? Of?
1: Nou, had ik het nog net echt over gewoon, maar dat ik ben kwad voor mijn neem in de Rietzeel.
0: Oké. Okay. En wanneer is dat? Wist dat al?
1: De volgende keer naar de Rietzeel, dat weet ik nog net echt.
0: Oké. En ja, dan komt er bij de burgemeester en dan zei hij van, was al die plantje te vertellen. Maar Wat zat er dan op? Hij wacht je of?
1: Ja, dat hing het ervan af. Wat zullen er op zezen?
0: Hmm.
1: Hing het ervan af hoe goed hij het idee vindt, denk ik.
0: Ja. Zoest letter zelf ik burgemeester worden wel van de gemeente? Likke tijden wat dat in de politiek?
1: Jawel, op zich.
0: Maar dat mag nog heel lang wachten.
1: Ja, dat ja.
0: Mooi dat ze hier even in de studio ons vertellen, want ik zei, doe hartstikke een mooie ketting om. Daar hadden we het nog net even over. Wat voor ketting had je om? Kun je even de luisteraars dat even vertellen?
1: Ja, dit is de Amsketen.
0: Ja?
1: En die krijgt elke bannerwagenmaster voor een ier.
0: Okay.
1: Als ze het binnen.
0: Ja.
1: En dan op het einde dan wordt die namen erin gezet. En dan krijgt de volgende weer.
0: Okay. Nou, hey, mooi dat je even in de studio komen woest. En succes met die ideeën en met die burgemeesterschap.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot een andere keer.
1: Ja, tot een andere keer.
0: Hoi.
1: Hoi.
2: Hasto Nijs, tip de RTV NOF redactie via WhatsApp. 04 Walve 44 12 02.

0: Terwijl de bennenburgemeester de studio verliet, gaan we naar het kerkje of taken.
1: Nou, doe hast mij online, Wieger.
0: Goeiemiddag, taken.
1: Goeiemiddag, ik zal je eerlijk zeggen, Tjerk, ik ben uit de poest.
0: Waarom?
1: We gaan er een trap omheen gaan en we zitten nu in de moenen, in Moerum. En die moenen heet de Windlust. Nou, dat wil eigenlijk zeggen van, hier moet windbroeken, hier moet draaien kunnen op de wind.
0: Ja.
1: En jonker nu zit de moener en dat is?
2: Marco Hiemstrijk, molenaar in Moerum.
1: Nou, en Mark Hiemstra, die had hier zo'n beetje uitleggen hoe die alles een beetje werkt. Maar het is wel interessant. Want Hiemstra, he, wat voor soort moenen staan we nou?
2: Nou, wij staan hier op een koren- en pelmolen. En dat betekent van, we kunnen hier pellen, we kunnen hier malen, graan malen. En zoals de presentator ook al zei, we hebben wind nodig. We staan hier dus ook op een stellingmolen. We staan dus 7, 8 meter boven het maaiveld. Wat betekent dat we boven de huizen allemaal het wind, de wind op kunnen vangen.
1: Ja, want je vindt aard toch wel wat meld. Ik, nou ja, mol. Waar werd die mol voor eigen verbruikt?
2: Ja, het meeste mol, het meel wat we hier malen, dat is pannenkoekmeel. We maken hier onze eigen kruidkoek, we maken hier onze eigen cake. En ja, zo proberen we het ambacht wat in stand te houden.
1: Ja, en dan gaan we hier een beetje rolleiding aan. Ik zei al, mam, hier zijn we zien. Want deze moon, misschien weten we nog weer, maar deze moon is dus in 2012 eerder. Jammer genoeg haalbaar.
0: Ja,
1: samen werden helemaal nagebouwd van foto's, hè?
2: Ja, natuurlijk. Die oude molen die was van 1700 en toen waren er nog geen tekeningen. Alles is teruggerestaureerd vanuit foto's en zo staan we hier weer in een authentieke historische molen.
1: Ja, nou, deze moenen, nou ja, we zeggen, hou je waarom gewoon in tijd, is dat natuurlijk op leeftijd. De moenders, hoe ligt het daar maar? Je bent net jonge moenders, want een PV Klien hier, de jongste moender van Friesland, maar die zal hier net zitten, denk ik.
2: Nou, dat denk ik haast wel. Ik denk dat we het over dezelfde hebben.
1: Oh, dat zou kunnen.
2: Ja, we hebben het over Jan Pieter. En Jan Pieter is de jongste molenaar hier. En voor de rest ben we nog met een clubje. Ik ben zelf van middelbare leeftijd. We hebben nog wat van oude leeftijd. Maar we kunnen er inderdaad wel wat jeugd bij hebben. Als het mogelijk is, dan kunnen ze hier zelfs opgeleid worden.
1: Nou, dat is wel mooi natuurlijk, want je leert ervaring leren voor de opleiding, maar je neemt de ervaring mee van de oude moeders.
2: Ja. En praktisch leer je. Je kunt natuurlijk leren uit de boeken, maar praktisch is aanpakken, werken met het authentieke wat je hier hebt.
1: Nou ja, stel voor dat er nog jeugd is en die zegt van, ja, dat lijkt me echt mooi. Je hoeft net al een jeugd te werken natuurlijk. Ken misschien wel van alle leeftijden?
2: Alle leeftijden ben welkom, Maar ja, je moet wat trappen op, je moet wat werk verzetten. Maar als je vitaal bent, dan lukt dat altijd.
1: Ja, en te goed voor de gezondheid. Je hoeft niet meer naar de sportschool.
2: Nee, je hoeft niet naar de sportschool en we maalden hier het meel. Dus je kan je eigen roggebrood, je eigen krachtbrood kun je maken. Het is allemaal, als het moet, biologisch. Het is allemaal uit de natuur. Je werkt met de natuur, je werkt met de natuurkrachten. En dat vind ik het zo mooi.
1: Ja, nou draait de moed natuurlijk ook op hele snelheid, kan je zo zitten?
2: Ja, we hebben nou niet in het werk staan, maar als het moet, kan de molen op een wind staan, dan draait het nog harder. Wij hebben hier klepjes, we trekken aan de klepjes en het gaat draaien. En het, ja, meer is het niet.
1: Nee, nou ga je de douane even, dat is natuurlijk he, van moeder, want de meeste kunnen moeder echt beginnen.
2: Ja, als de molen draait of de vlag hangt uit, als er geen wind is, hangen we de vlag uit. De deur staat open, iedereen is welkom.
1: Dat maakt niet zo. En ze maken hier echt helemaal naar boven, toch?
2: Ja, wij staan hier nu op de derde zolder. Als het moet zet ik de molen stil en dan gaan we nog hoger.
1: Nou, dat is wel een offerlijk. En dan kun je natuurlijk ja, een mooi uurtje, want ja, deze wind moet de wind opvangen natuurlijk.
2: Ja. Dan zeg ik, we staan hoog en als we in de top zitten, in de kap zitten en het is helder weer, dan zien we vanuit Boerum, kunnen we schiemen ook ooglekken zien.
1: Nou, dan kun je zwaaien, maar ze net zwaaien natuurlijk. Hè?
2: Ze zwaaien niet terug, maar het is, je hebt een ruim uitzicht en wij zijn met de natuur bezig. Het is mooi weer, slecht weer, het maakt niet uit, het is altijd molenweer.
1: En wat maakt het nou zo mooi om moender te wijzen?
2: Ja, dat is het oude vak. He, je bent met werktuigen bezig. Het is hout, het kraakt, het leeft. Ja, je bent met graan bezig, je bent met de natuur. Het is brood, techniek, het draait, het kraakt. Zoals ik zei, we malen, maar pellen. Dan hebben we natuurlijk een ander werktuig in de molen. Dan gaan we pellen, dan malen we gerst. En dat kunnen we weer gebruiken voor de supenbrei.
1: Nou, en dat wordt je al hier. De meeste kun je gewoon heen. En wanneer kies je in de molen?
2: Wij hebben geen vaste openingsdien. Maar als de molen draait, dat kan wezen op een avond, dat kan wezen op een zaterdag, dat kan wezen op een zondagmiddag. Als de molen draait, iedereen is welkom.
1: Nou, ja, je bent hier in de studio. Je bent gewoon welkom. Had hier de weekend, de wieken, zou je dan draaien, dan ben je welkom. De vallen hier nog weg uit mijn speciale reden, maar daar komen we misschien later een keer weer op. Vanuit. Windlust uit Boerum ontsa.
0: Dat nee het nee zit, Teken.
3: Mooi. Lid je hem gaan, vriezen, vriezen, lid je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik lid me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidtsjerk.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
10: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
13: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
12: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken... En uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op in je oren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boeteloon.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, wordt vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. De boot vertrok vrijdag en kwam niet aan op de bestemming. Tientallen reddingsteams zoeken naar de opvarenden. De omstandigheden op zee zijn lastig met harde wind en golven tot 2,5 meter. Een Canadese stagiaire van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Ze liep stage op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België. Veiligheidsdiensten hadden haar in het vizier en deelden hun bevindingen met de Belgische inlichtingendienst. Verdere details worden niet gegeven omdat het onderzoek nog loopt. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. En het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Shahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei zijn er vaker drones in het Roemeense luchtruim terechtgekomen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
17: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
18: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
19: NofBC.
20: Een nieuwe
19: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
20: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
19: nofpc.nl.
21: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
22: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
23: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
24: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
23: Schitterend!
25: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
23: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
26: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
27: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
28: Bakken? Zullen we even op een stoel?
29: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
28: Baasmazitcomfort.nl.
15: Dit is RTV NOF.
30: My No, mooi fort.
31: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
30: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
32: Oude Krasclub Hallem Sigurd personeel.
30: Ek Joet is RTV NOF weer Mooi Fort.
33: Wat ben we Mooi Fort met?

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, de hernium Bonnie Tyler nog een paar weken geleden is helaas overleden. En ik ga nog een LP van haar, Faster Than Speed Right. En dat was een geweldige zangeres. En James Steinman, die had dat al eens kreun voor haar. En James Steinman, die scheurde eigenlijk altijd een ding van Meatloaf, hè?
2: Meatloaf?
1: Meatloaf, ja. Meatloaf. Ja, gehaktbal.
2: Gehaktbal.
1: We zullen ook even naar Hilke de Graaf, want die gaat naar de pijlschaalpartij op de Schoons bij Roel en Griet van Dekken. Het is een kneuze partij. Dus dat gewoon alle kneusjes in. Dus.
2: Nou, ik heb begrepen van Hilke vanmorgen, die weer in de studio
1: om, ja?
2: om een t-shirt.
1: Oké, okay, ja.
2: Dat de patoer had één sterke, één zwakke en één kneusje.
1: Oh, ja, ja, ja, ja. En de kneusje die stem meestal boven het per. En die maakt de bal keren.
2: Ja.
1: Ja, ik ben vroeg soms ook was een kneusje. Dat moet net. Dan is het van die dagen. Nou, dan nou, koos de bal en het ding krijgen wat we net uitkrijgen. En dan weet ik wel eens, dan moest ik wel de bal keren werden. Maar ja, ja. Dan had je ook wel, dan moet je wel even goed opletten.
2: Ja, ja, zeker.
1: Natuurlijk,
2: ja, het is een patoer, hè?
1: Ja, patoer, ja. En dan had, ja, als er een beste bij had, ja, dat scheelt wel, ja. Vooral dat een achter eens af een goede opslagen, dat is echt. Heel wichtig natuurlijk. Nou, dan draaien we eerst naar de muziekje en dan proberen we even contact te maken met Hielke. En ons gaan we aansnijden met Esther de Jong bellen, want die had een speciale sessie. Ja, dat is een sing- en songwriter. En wat hij al doet, dat hij er in Aasten. Mooi, je blijft mij, mooi voort.

0: RTV NOF Agenda.
1: Ja, we hadden het voor de agenda. Aan de telefoon heb ik Esther de Jong. Goeiemiddag.
2: Hallo.
1: Hey, je bent geboren in 1994.
2: Dat klopt.
1: Ja, en waar ben je geboren?
2: Bijzonder. Oh, in Dokkum.
1: In Dokkum, in het mooie stadje Dokkum.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, wennen ze er nog steeds?
2: Nee, mijn moeder en mijn ouders wel.
1: Ja?
2: Maar ik woon zelf nu in Leeuwarden.
1: Oh, oké. Maar mis Dokkum net?
2: Ja, ik weet niet. Leeuwarden is voor mij ook een soort groot dorp. Ik denk dat Dokkum een soort, dat is gewoon een kleine stad natuurlijk. Maar ik wist het niet echt, nee.
1: Hoe ben je zo zing- en songwriter geworden?
2: Nou, mijn hele familie is eigenlijk al best wel muzikaal.
1: Okay.
2: Mijn vader is organist en mijn moeder die zingt en speelt ook wel toetsen. En mijn broer deed aan theater en aan zang.
1: Ja.
2: Dus het was bij ons vrij normaal.
1: Ja.
2: En ik wilde dat ook. Ik wilde muziek doen. Dus gelukkig was hij de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden.
1: Okay. Dat hoorde ze net helemaal ergens hoor zijn. Na Amsterdam over een horenplaak.
2: Nee, ik was niet goed genoeg.
1: Ach,
2: de Rockacademie wilde me niet hebben.
1: En waar moest ze niet eens hard aan?
2: Ik eigenlijk niet meer.
1: Nou, wist je dat meer? Het is zo lang niet.
2: Nou, dit was 2010.
1: Okay. Ja, dat is een heel eind. Ja, sommige. Ja. dan weet je dat, sommige dingen weet je meer. Maar is dit ook die rauwe stem? Een Nederlandse dagboekmuzikant maakt over Veskes over leefde, verdwalen en hartspijn. Hoe mag ik me dat voorstellen, Esther?
2: Mijn liedjes zijn zo eerlijk dat ze wel uit mijn dagboek zouden kunnen komen.
1: Ja.
2: Dus ik bind er geen doekjes om.
1: Okay.
2: Sommige teksten komen ook simpelweg uit mijn dagboek. Dus en waar loopt een mens tegenaan op de leeftijd? Weet ik veel, 17. Ik ben nu dus 32. Oh. Alles waar ik tegenaan loop, dat wordt... Daar wordt een melodie onder gezet en daar zingen we dan een lied over.
1: Dat weer nou in die puberteit of zo?
2: Nou ja, toen ging het echt heel veel over liefde.
1: Ja.
2: Dus ik heb wel een tijd gehad dat allemaal liedjes eigenlijk over één persoon gingen. Hoe vervelend en moeilijk dat allemaal was. En ik merk nu ik ouder word, zijn het eigenlijk voornamelijk existentiële crisissen waar ik steeds in terecht kom.
1: Ach, geren.
2: maar dat is wel grappig ook om als artiest een beetje te merken waar...

0: ja, hoe je onderwerpen zich... ja, hoe dat ontwikkelt.
1: Had het met in leven nu te steken? Hoe is die in die leven steest? En als er volwassenen rust of zo?
0: Ja, wat, in waar je dan over gaat zingen. En wat dan je gedachten en overdenkingen en overpeinzingen zijn. Dus ja, dan gaat het nog steeds ook over hartpijn. Hmm. Maar ook veel over verdwalen, ja.
1: En hoe had ik al een LP uitmaken? Of uitbracht? 2023?
0: 2023, ja, ja, klopt. Ja.
1: Even over het leven.
0: Even overleven.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, dat zegt het ook wel, denk ik.
1: Is dat een bestseller worden, of?
0: Nee. Nee.
1: Net.
0: Ja, het is, wat het ook al zegt, het zijn rauwe, best wel poëtische Nederlandstalige liedjes. Nou, dan zoek je ook wel een nieshoek op.
1: Hmm.
0: Dus het moet je ook maar net liggen. Maar als je een beetje wil nadenken over het leven, dan kan het je misschien wel aanspreken.
1: Ja.
0: Maar goed, ja, het is niet een makkelijk hapslikken weg album, zeg maar.
1: Oké, daar moest je echt even in de stoel zitten, een glaasje wijn, en dan lekker achter oor hing je en dan die muziek draaien, denk ik.
0: Ja, je kan er ook wel een beetje op dansen wellicht.
1: Ja?
0: Maar ja, de tekst heeft voor mij wel, daar kan ik het meeste in leggen.
1: Hmm.
0: Dus daar... Ja, daar gaat het mij wel het meeste om.
1: En hoe gaat het met de optredens?
0: Nou, op dit moment ligt daar de focus even niet op. Want we zijn bezig met een nieuwe plaat opnemen. Dus nieuwe liedjes.
1: Ja.
0: Wederom met de band, met z'n vijven. Dus ik heb wel expres er even voor gekozen om het optreden dan even wat te laten. En dat komt dan in het najaar weer wat meer.
1: Ja.
0: En dan wanneer de plaat uitkomt, dat is nog even de vraag wanneer het dan is. Dan is het de bedoeling om echt weer veel te gaan spelen om dat helemaal te kunnen promoten.
1: Ja.
0: Maar we hebben dus vandaag dat optreden in Moiren.
1: Ja, dat ga ik lezen. Daar kom ik ook op dit item, ja.
0: Ja, nou ja, dus dat is dan even een hele fijne. En over 2 weken, geloof ik, of over 1 week speel ik nog in op een camping waar heel vaak muziek wordt gedraaid in Zandpol.
1: Hmm.
0: En ik kom nog met Esker in Almere te spelen bij Schemerland Festival.
1: Dat Schemerland Festival.
0: Voor, ja, nou, voor luisterliedjes. Dus
1: okay.
0: Dat past ook wel. Maar ja, en dan pas eigenlijk in het najaar weer wat.
1: Ja, wat hoor.
0: Daar mag ik nog niks over zeggen.
1: Nee, maar haast een spelen. Oh, maar is er niks over zeggen? Oh.
0: Nee, daar mag ik nog niks over zeggen.
1: Nee, maar wij zijn heel nieuwsgierig bij deze omroep. Ja. Wij willen alles weten natuurlijk.
0: Er komen wat leuke voorprogramma's
1: aan. Oh, nou, dat kist je altijd naar een paar hechten, bro. Hè. Du haast mijn e-mailadres. Dat komt ja, helemaal goed.
0: Helemaal goed.
1: Oké, okay. En dat was nog een tjerke tour. Ja, de beste familie te bewonderen in Marre. En
0: ja.
1: Dat is om jou of jou. Dus mensen die kennen wel hen.
0: Nou, bollen. Als ze nog niks te doen hebben vanmiddag, dan moeten we nog even naar Marre snellen, inderdaad.
1: Ja.
0: Vanaf 3:30 is dat.
1: Ja, ja, jou of jou. Dat zit in de kranten, ja.
0: Ja.
1: En, oh ja, daar zie ik nog een inspiratie. Maar Radiohead album. Ja, album vind ik zelf ook prachtig. Vader John Misty en Robert Long. Robert Long, ja. Hey.
0: Robert Long.
1: Ja.
0: Oh. Ja, daar ben ik echt mee opgegroeid.
1: Oh, zo, vroeger. Ja, dat werd een heel aparte kwast weer dat.
0: Ja.
1: Die heel pakkende teksten hier die altijd, ja.
0: Juist, ja. Dus dat, daar komen die teksten ook wel een beetje vandaan. En hij, nou ja, ja, hij wond er ook geen doekjes om, zeg maar.
1: Okay.
0: Dus ik denk dat ik dat wel onder andere van die muziek heb.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar Robert Long vind ik echt nog steeds geweldig.
1: Ja.
0: En echt jammer dat ik hem nooit live heb kunnen meemaken, zeg maar.
1: Nee, Jaren Zondag muziek dat, hè?
0: Ja, was het die tijd?
1: Ja, daar
0: is hij overleden.
1: Ja, ik ergens in die tijd. Hè?
2: Die Jaren Zondag.
1: Jaren Zondag is die Robert Long volgens mij toen overleden ergens. Maar dat zie ik je wel even op. Dat zie ik je wel even op. Wikipedia.
0: Ja, precies.
1: Oké, okay, nou, dan kerst nog hier even wat reclame maatje van die show van Medie.
0: Ja, nou, 3:30, de kerk van Morra, sta ik met mijn gitarist Esker van de Werken.
1: Ja.
0: We zijn met z'n tweeën. En daar komen we ook even wat nieuwe liedjes spelen, waar we dus nu mee bezig zijn met opnemen.
1: Ja.
0: En ja, ik heb daar gewoon heel veel zin in, ook om in die kerk even gebruik te maken van de galm die
1: daar. Ja, komt. Dat is altijd zo mooi, hè?
0: Het, ja.
1: Ja, die kerk, die wovelgalmje.
0: Ja, dus ik en het is, ja, ik heb daar vorig jaar of 2 jaar geleden ook gespeeld.
1: Ja?
0: Het was zeer, zeer fijn, dus ik ben blij dat we daar nog even met nieuw werk mogen staan.
1: Oké. Nou.
0: Ik zou zeggen, het is heel lekker weer, maar kom even 3 kwartier en
1: zitten
0: niet in de kerk.
1: Dat maakt kennen.
0: Kun je weer verder met je weekend.
1: Hey, wij gaan echt naar een festival van die draaien. Dat is van uit Wonsert, dat is een live sessie.
0: Ja, oh, nou leuk.
1: Ja, dus, leuk. Nou. Hey, we houden contact en als er wat nice is, dan kun je me altijd even een mailtje sturen. En dan kunnen we misschien altijd even een aandacht aan.
0: Ja, helemaal goed.
1: Hey, een goede sneur verder.
0: Yes, jullie ook.
1: Hoi.
0: Hoi.
2: Ekkenagenda.nl/rtvnof. Mail agenda@rtvnof.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, wordt vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. Een stagiaire van Chinese afkomst op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België is opgepakt op verdenking van spionage. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd met camera's. En het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl. Dit is RTV NOF.
2: Mijn no, mooi fort.

0: 29 augustus houden wij de traditionele Oudkruis van Hallem. En dan onder telefoon houden we daar Wieger. Goedemiddag, Wieger.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou ging ik je van de week op RARA, maar ik wil zijn weer een oproepje, jong voor personeel. Kerst dat ik hoe je het lezen?
1: Ja, nou, we gingen inderdaad net van personeel, maar inderdaad, we gingen een oproep op de social media dingen voor het oproepen van het kruisterrein.
0: Ja.
1: Hey, want wij hebben natuurlijk naast zijn kruisdaai, de meesten die drinken en ze eten wat uit een badje en het meeste belonen op het groen. Dus en dan hebben wij altijd, dan zie je wij de verenigingen voor, die dat voor ons oproemen willen. En daar zit een geldbedrag in hoor.
0: En waar kan verenigingen op je aan dan?
1: Dat kan nevens mij, dat is een goede vraag trouwens. Volgens mij op de website van Autocross Hallem staat volgens mij wel waar de meesten zich op gaan kennen. Maar ze kunnen natuurlijk altijd naar mij tabellen, autobedrijf Hallem. Ik ben altijd bereikbaar.
0: Ja, zo. Maar hoe maakt het zin met de hacker en de hard papier en alle bakjes en... En dat is na de finales neem ik hoor.
1: Dat is eigenlijk het laatste gaan wij dat inderdaad nadat de finales rieden binnen. Want ja, als het verwaait, dan verwaait natuurlijk het meeste of een brot afval kan dan echt verwaaien. Dus het laatste gaan wij dat vereniging daarvoor naar de kras maar beginnen.
0: Ja.
1: Maar in de praktijk is het echt wel eens zo dat ze het rooster naar de kras oproemen en dat ze daar later nog even komen om de puntjes op i te zetten.
0: Ja, zo ja, door de dijs, hè?
1: Ja, hé, want het is wel een behoorlijke klus, zeg maar. Het is net
0: alsjeblieft,
1: een puntje van
0: mannen,
1: ja. Hoor. Hey, het is toch echt wel de bedoeling dat je moet zien een man of meer komen. Want anders is de klus gewoon te groot.
0: Ja, ja. Was er één keer zederwet ze hun opjaan kennen?
1: Dat kan volgens mij op de website van Autocross Hallem. En anders kan ze altijd echt naar mij tabellen. Ik ben altijd te bereiken op de zaak, autobedrijf Hallema in Hallem.
0: Ja, of je komt gewoon bij de kras.
1: Nou, als je dat maakt van tevoren, hebben we maar van tevoren wel weten, had er meesten binnen.
0: Ja, ja, oh ja, natuurlijk. Ja,
1: we hebben maar wel weten, natuurlijk, had er gegaren van binnen.
0: Hoe bloei je mijn beeld erachter zit?
1: Ja, klopt. Ja, en het is natuurlijk ook heen. Wij proberen daar mooi de verenigingen daar echt wat mooi te stiepen.
0: Ja, ja, mooi. Ik vind het een mooi initiatief. Ja. Beide win-win.
1: Dat is, zeker. De vereniging had vaak wel geld nodig. Jawel. Dus. Nou ja, en op deze manier kun je redelijk eenvoudig
0: een per boer zijn erbij verzinnen.
1: Ja.
0: Wieger, mag ik je danken voor dit parteer?
1: Ja, graag in.
0: En 29 augustus.
1: Ik zou zeggen dat Chinnemeisken 29 augustus.
0: Al je naar Hallem.
1: De mooiste dag van de maand. Kom naar Hallem.
0: Hou al je hart. Ja. Dankjewel.
1: Tegen bij tegen.
0: Jo.
1: Hoi hoi.
2: De omroep van Stêd, Waard en Woorden. RTV NOF. RTV NOF.
3: Ekking, de Triëmen, Oudjerk

0: 87 volgens mij deze. Baltimore, Trouzen Boy. Een lekker, werken Simmers Veske.
1: Wat
0: vind ik? Dat is een Baltimore hier. Ja, Trouzen Boy.
1: Pedro.
0: Ja, jongen, doe best hier. Oké, ja, we gaan maar even naar Tjernkiet, ja, want ik ben in Munt-Cecil. En ze ben alweer bij een moeder. Wat heb je met moeder, hey?
2: Ja, we hebben een moeder, Joet. Maar ja, dat is in Boeren. Ik toch de windlust en die draait nog.
0: Ja.
2: In Munt-Cecil staat een moeder. Dat is wel leuk om daar even een gesprekje met de meisje. Maar de moeder.
0: Ja, leuk. Nou, vertel.
2: Dat is de molenaar. Aha, maar waar wil eerst even met me wat vertellen, droer? Jo?
3: Ja, graag maar.
2: En waar ben je?
3: Ik ben Jan Ellens, de molenaar hier van Munnekezijl. Samen met Henk Agema en Jolanda. We zijn met z'n drieën.
2: Met z'n drieën. En deze molen is dus ook nog steeds in werking?
3: Ja, hij draait meestal zoals nu voor de prins. Ja, maar we gaan enkele keren maal maar wel eens heen. En dan wordt dat in kleine zakjes verkocht als pannenkoekenmeel. Ja, maar dat is meer hobbymatig. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat een grote hoeveelheden gaat. Ja, maar dat is dus. Maar verder is het gewoon, ja, zoals nu, dan draait hij voor de prins. Ja, dan draait hij alleen maar.
2: Dan draait hij voor de toerist en voor degene die hier gewoon komt, die even kan kijken.
3: Ja, ook dat. Hij is de hens, zoals nu dan. En dan kunnen mensen wel, als ze dat willen, de molen. Ja, ja.
2: Hij is dus regelmatig open, ook door de week?
3: Nou, als er iemand is en die wil graag naar binnen toe, ik woon er vlakbij. En dan natuurlijk, dan kan dat. Maar de deur zit natuurlijk, normaal gesproken zit hij op slot. En zaterdag draait me wel geregeld een keer. Maar er komt er iemand door de week, ja. En ik ben thuis en ik zie ze, dan... Dan doe ik het wel even los, ja.
2: En dan kunnen ze ook even binnenkijken?
3: Ja, natuurlijk. Maar ze de hele molen, die kunnen ze doorlopen. Ja, ja.
2: Ook helemaal naar boven?
3: Ook helemaal naar boven, ja.
2: Aha, ja, daar ben ik vanmorgen in Buren ook even geweest. Oh, ja. Prachtig om te zien.
3: Ja, mooi, hè? Ja. Ja, die van Buren, dat is echt allemaal nieuw, hè? Ik bedoel, eigenlijk is dit mooi, hè? Dit is nog authentiek. Ja, toch?
2: Ik krijg een beetje rivaliteit tussen de...
3: Maar zoals die van Buren was voor de brand. En dat was gewoon meer, er zat veel meer sfeer in. En dat was echt een mooie molen. En nu nog, of nu weer. Maar ja, het is nu allemaal nieuwbouw. En dat is toch, nee.
2: Ja, maar het is toch heel bijzonder. Want we waren er boven en dan zie je dat Olier, dat die houten dingen wat we maken is wat er draait. Want hij draaide. Dus het is ook een heel bijzonder gevoel.
3: Ja,
2: wat je dan...
3: Jazeker. Ja, zijn er keurig. En dat zijn ook wel vaak mensen natuurlijk. En maar als je dat ziet hoe dat allemaal weer gemaakt is. Ja, dat pet je af. Ja.
2: Ja, maar nou hier, Munt-Cecil, is er wel belangstelling voor mensen die het komen kijken?
3: Hoe zei je dat?
2: Is er wel belangstelling voor dat hier toch geregeld mensen...
3: Nou, zie, wij zitten natuurlijk niet zozeer op een route, hè, een fietsroute of wat dan ook. Dus het is normaal gesproken, het is vrij rustig hier, ja.
2: Ja.
3: Ja, goed, daar kunnen we ook weinig aan doen. Want bijvoorbeeld 12 september, dan is de dag van de Lauwers, dan is er open, dan heb je ook veel volk. En dan heb je wel het molendag. En dat trekt dan wel. Maar normaal gesproken, er komen natuurlijk wel mensen zo even op een fiets langs. Maar dat gaat niet in grote getalen, nee.
2: Nee, jammer is dat,
3: ja,
2: hè?
3: Nou ja, wij houden ook wel van rust, dus ja, dan is die dan. Je kan zo niet bij de hand pakken en hier naartoe halen.
2: Nee. Maar, die meneer is al met iemand anders in gesprek. Loop ik daar even heen. Hier is een meneer die wist heel veel van Munnekezijl.
4: Ja.
2: Wat hier allemaal te doen is zoal. Wie bent u?
4: Ik ben Egbert Soedersma. Ik ben oud-Munt-Cecilster.
2: Oud-Munt-Cecilster, jij woont hier nog steeds?
4: Ik woon hier nog steeds, ben ik geboren en getogen dus.
2: Ja, en wat voor dorpje is hier? Wat is hier te doen?
4: Nou, er is niet zoveel meer te doen. Het oude dorp van vroeger is afgebroken. En we hebben alleen nog een kapster. Nou ja, en een paar mechanisatiebedrijven. Maar verder is dan, is geen café meer. Geen winkeltjes meer.
2: Maar er is nog wel een camping.
4: Er is nog wel een camping hier, ja.
2: Die zoeken we straks ook even op.
4: Oh. Die is van mijn zoon dus.
2: Oh.
4: Ja.
2: Leuk.
4: Ja.
2: Maar nog wel wat een bedrijvigheid met de bewoners?
4: Jawel. Ik wil maar zeggen, de hoop die werken dus of in Groningen of ze werken in Zoutkamp. Veel bij Eiploeg. En maar verder is allemaal hier een beetje in de buurt, zeg maar. Vroeger, in de landbouw werken geen mensen meer, waren we vroeger wel zo.
2: Ja, dat is jammer.
4: Ja, maar ja, dit is nou allemaal mechanisatie, dus...
2: Ja, ja, en hier staat ook een mevrouw. Mag ik wat vragen? U bent hier op de fiets?
1: Wij zijn een rondje aan het fietsen door dit gebied. Ja.
2: Ja, en wat vindt u daarvan? Waar komt u zelf vandaan? En wat vindt u?
1: Wij wonen in Haren. En wij gaan vandaag even op bezoek bij mijn dochter. Die zit op de camping in Kolmerpomp. Op de camping. En we gaan nog een dagje eerst even fietsen en daarna gaan we naar de camping. Maar wij zoeken een cafeetje om even te zitten en te plassen. Maar er is hier helemaal niks in het dorp. We zitten in de boom.
2: Helaas. Er is een camping. Ja.
1: Ja, maar verder, ja, prachtig. Mooie natuur en rust. Dus dat is wel lekker. Maar er is ergens een cafeetje, was wel leuk geweest.
2: Ja, nou wie weet komt het nog. Maar ik moet het zo beëindigen. Ik vond het super dat u heel even iets wou vertellen.
5: Ja.
2: Dankjewel. En nog een mooie dag.
5: Dankjewel hoor.
2: Ja. Kees?
0: Ja, wat is er? Je moet gewoon wel ergens anders heen.
2: Wij moesten afsluiten, dus dat ook nou maar even.
0: Ja.
2: Dat dan kun je het weer overnemen, maar verder...
0: Ja, we nemen het
2: door.
0: Ja, dat is Hilke Graaf, die is ook online. En die is bij de keertwedstrijd, de Pijlschalenpartij. En dat is in de scones bij Roel en Griet van Dekken. Het is een kneuzenpartij. En wat kun je er al over vertellen, Hilke?
6: Ja, nou, ik kan er wel wat over vertellen, maar ik heb ook gewoon mijn vriend Anneke en Nienke, die staan hier vlakbij me.
0: Ja.
6: En die kunnen daar wat over vertellen en dan zal ik de vragen even stellen. Vorige week had Roel wat verteld door de kneuzenpartij, maar ik moet zeggen dat hij dat die wel mijn grutte worden op zo'n plakkaatje, maar dat heet de Pijlschaaltrofee, heb ik begrepen. En die zie ik nijmaken wat in miniatuurvorm. Maar ik begin even met, Anneke, doe eens van de organisatie. Anneke, wat is de nummer?
7: Ja, klopt. Ja, ik ben Anneke en ik zit in het bestuur van Café Thomas in Aijm.
6: Waar zijn we hier nou? Ik zei al, het ben tredje parturen en wat hebben we hier? Hoe volle velden ben je hier? Waar speel je ze mee?
7: Nou ja, we gaan zijn perkmuutlijn en tredje parturen en we spelen uit met grote bal. En wij nemen dat altijd de kneuzenpartijen bij ons. Ja.
6: Doe iets meer correct, ik al zijn. Ik ben de kneus.
7: Ja, ik ben een
6: kneus. Kun je me daar iets over vertellen?
7: Ja, ik ben net een keertser. Dus dit is de enige partij eigenlijk als kneus wat ik om mij van ken. Dus dat is dan wel leuk even.
6: Ik heb begrepen, dit is een trofee. Hè? Dat zei ze correct al. Maar als de eerste wust is, maar stel als het alles wint, dan krijgt de kneus die trofee. Klopt dat?
7: Ja, dat is dan de grootste kneus van Joert. En die krijgt een mooie trofee, maar in de hoes vanzelf. Ja.
6: Dus als het een goed partuur hebt, dan ik als organisatie maak eens daar kongers op?
7: Ja, ik al. Ja, als mijn goede maten haast, dan dat kan soms wel winnen. Dus we zullen het zien.
6: Ja, zei ze het. Goed, ik even naar Nienke, want die had ik verteld dat hij wekelijks keert. Dus ik zal even vertellen. En die had dus inderdaad twee maten naast. En de ene had ik begrepen, Daniel, dat is een beetje hetzelfde niveau. En een wat minder. Maar de eerste keer dat ze mij doet, Nienke, een beetje dichterbij. Eerste keer meedoen met deze partij. Ja, het is voor de eerste keer hier. Hè? Hier in Oostmahorn ben we trouwens even van de duidelijkheid. Door twee velden, maar ik heb 6 en waar ben we hier?
8: We zijn hier op de scones op Oostmahorn. Het is de allereerste keer dat we hier de kneuzenpartij horen. En het is een heel grote opkomst voor de eerste keer hier.
6: Ja, dus zei al, het is wel eerlijks, maar ik had er net jij er mee doen. Zeg ik dat goed?
8: Nou, wel jij dan een kneuzenpartij, maar net om deze partij hier op de scones. Omdat de eerste keer is hier.
6: Dan ben we toch wel regels, want we kwamen ze krekkel op een regel en dan komen we natuurlijk even op het vlak van regels van het keertsen. Als je een bal krijgt, maar je hem net in één keer net rechtstreeks over de boven heen slaan. Hoe zit zoks?
8: Nee, klopt. Vanuit het perk maar de bal net in één keer boven, omdat het veld best wel iets is. En je slaat het verder weer uit, dus dan gaat de bal sneller boven.
6: Wat zijn die verwachtingen, Joert? Want je doet het regelmatig, maar de kneuzen, ik vind het wat een vreemd woord, moet ik eerlijk zeggen. Maar die hebben een spierpien waarschijnlijk. Maar wat zijn die verwachtingen van vanmiddag?
8: Nou, net de volle verwachtingen. Het mag een leuke medje wijzen. En we zullen zien hoe het gaat.
6: Wat denk je? Je hebt je eigen partuur bij jongen en de oren ook. En? Het was de omloop met helpbaar wijzen?
8: Nou, dat hoop ik al. En, altijd oors maar zijn grote bal, maar we zullen zien.
6: Ja, een oorde bal inderdaad. Ik heb begrepen, als het verliest de eerste partij, gaat sowieso spelers nog in. Dus ik was zwaar van verliezers of second best in mijn krijg nemen. En we gaan naar het winnaarsgedeelte. Zeg ik dat goed?
8: Ja, klopt. Als verliezer gaat mijn herkansingronde en als gaat mijn winnaarsronde. Ja,
6: dus iedereen speelt minimaal 2 partijen, dat ik het zo goed vertalen mij. Maar Anneke, best een kleur voor. Want je ja. Win krijgt alleen nog het inslaan. Want er zijn 13 partijen, 6 velden, er is aan 1 partij vrij. Wat ik goed begrijp. Maar je maakt voor het los of is het net?
0: Ja, best er nog, Hielke? Yes, mij nog? Nee. Die wol in de vierde, maar... best er weer. Ja, die weer helemaal duidelijk. Luid en duidelijk. Ja, best ik alles mijn horen, hè. Dat is een heel lijn voor, hè.
6: Ja, dat lijkt net zozeer dat... maar dit weer even voor mij even, dat het even misgeer.
0: Oké.
6: Okay. Dat laatste stukje van Anneke, ik weet niet of dat mij kreeg.
0: Nee.
6: Oké. We gaan het even over de indeling. Trek je parturen, één hoeft net. Nee. Anneke zei volgens mij...
0: Stand nummer even ze dat.
6: Denk ik.
0: Stand nummer.
6: Stand nummer. Ja, we gaan nu in, even in... zeg maar de kneus even dan. Maar stand nummer, ja. Maar jij mag één stand nummer, denk ik.
8: Nee, ik wel. Bij ben partuur size, dan mag ik legal was.
6: Hey, partuur size, en wat beste Anneke?
7: Nou, ik meen een partuur 2.
6: Oh, nou ja, dat is duidelijk. Dat partuur 13 hoeft eerst net, had ik het goed weer. Ja. Nou, dames, ik weet dat de studio nog vragen ben van Wieker en Kees.
0: Nee, ja, lietsere baltjes hadden, hè. Of, nee, grotere bal.
5: Waarom is dat?
6: Grotere bal.
0: Ja, als keizer les van Hoorn.
5: Waarom hadden we een grotere bal?
6: Waarom een grotere bal, wat zei je?
8: Ik voor de kneuzen en we spelen echt zonder mof, jongens.
0: Oh, zonder mof.
8: Kneuzen en geen mof, dan wordt het volgens mij tussenspel, maar is een grotere bal.
6: Ja, dat is ook wel lekker, denk ik, zonder mof. Nou, je zegt 4 zonder mof, maar grotere bal, maar dan haast ik hoor dat minder les dan de hand, volgens mij. Want mij zijn keersbaltje, laatst 15 jaar teach je volledig hier, maar mij zijn keersbal dan hij hoor dat is les van de hand.
0: Maar, daar rekken ze hem net goed, hij.
6: Nou, rek, ja,
0: hij maakt uit de hond rollen. Een bal moet uit de hond rollen.
6: Ja, dat is voor de specialisten. Maar voor de kneuzen die rollen net uit de hond, denk ik. Maar nee, ik heb begrepen, even niet een denkje van, ze moet opslaan 16 meter zinnenwinning. Zeg ik goed vooral die? Ik doe even aan de kant.
7: Ja, 16 meter zinnenwinning, klopt.
6: Wow. En dat draait op?
0: Maak je.
7: Nou, ik net, denk ik. Ik smokkel een beetje.
6: Ja.
5: Nee, de eerste stapjes vooruit.
8: Ja, moet goed komen.
6: Ja, ik hou wel Jet van als het net rijdt, dus blokje vooruit. Dus,
0: Nou ja. Als het net een liedje net te lezen?
6: Nee.
0: Normaal hadden ze een lintje te lezen en daar...
6: Een lintje, ze gaan ook blokken te lezen.
0: Blokken.
6: Wat zei Nienke?
8: Leidt ik een line.
6: Ja, die zorg ik dus net, maar die had helemaal gelijk in. Maar we hoe een aantal minuten tegen, want het is 4-12, dus we zullen haast wel losgaan. Dus dan kom ik naar 12, dus een 12-3 komen we er even bij.
0: Ja, best genoeg. Nou, veel plezier daar. En,
6: veel plezier vooral hier.
0: Ja, zet hem op.
6: Okay. Yo, oké.
0: Okay. Alweer een oor voorbij, Wieger, jongen. We zijn weer op de helft. Die man van de Serre, die kwam krijgt even, hè?
5: Wat?
0: Die man van de Serre.
5: Oh, zeg, ja. Ja, hier in de Waans hebben we zagen.
0: Zagen? Ja. Oh, ja. Dat is... En Satri. En
5: Satri, ja.
0: Oh, dat maakt niks uit, jongen. Nee. Oké. Okay. En wat hebben we in de oren? Dan hebben we aandacht voor dat scootje, Siel.
5: Alsjeblieft.
0: Ja, dan bel je weer met Jaap Cuperus. En dat scootje zielen is mooi, want ik volg je tech. En daar ben alle dagen als een oren winnaar. En Jere Veen, die had vorig jaar won. En die man, die had win les op Van Rombro Friesland. En heel
5: nou,
0: bab.
5: Nee, ja.
0: En Harmen Sietse. En jongen. Nou, ze hinnen het haast wel won. Maar ze doen het net zo goed als het eerder voor.
5: Komt misschien hoor.
0: Nou, dat zo.
5: Voor het waren helder.
0: Ja. Ik heb paar in de juiste zin zijn vrije dag. Ik denk van, je zet het toch even terug. Dan ga je goed vrij of net. Dan ga je een mooi lang weekend. Maar ze werken net in de scootjeschil natuurlijk. Nou, maar Jaap die vertelt er alles over. Nou, een prote lekkere muziek natuurlijk. En Tijken en Tjerkie die gaan even nog naar Kalmer Pomp en Waftermoenen.
5: En wie horen Hielke inderdaad.
0: En Hielke horen we inderdaad met de kneuzenpartij. Zullen we de kneuzenpartij maar nemen? Ja, dan nemen we de kneuzenpartij natuurlijk. En een heel prote lekkere muziek natuurlijk. We gaan even naar het Nijsta.
9: Is die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik wil net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl. Boeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
12: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
13: WOQS.nl.
14: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
15: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
16: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
15: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
16: tdnoord.nl.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
16: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
18: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
19: Ja, echt maatwerk!
20: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
21: SGmaatwerk.nl.
22: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
23: De Friese Motorfiets!
22: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
21: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
24: Keukens en kasten op maat. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.
25: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
26: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
27: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
26: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
28: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. De Indiase minister van Onderwijs is opgestapt na wekenlange protesten door jongeren. Studenten eisten zijn vertrek vanwege gelekte examenopgaven, waardoor miljoenen studenten zouden zijn getroffen. De protesten vormen een groeiende uitdaging voor premier Narendra Modi. De minister zegt dat hij opstapt om te voorkomen dat tegenstanders misbruik maken van de onrust. 4 Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
29: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
30: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
31: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
32: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
31: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
33: North Bay Say.
0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
4: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
5: Schitterend.
7: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
8: De pannenkoektrein.
9: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Peppe, mag ik ook bij Beb op de stoel?
12: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Dit is RTV NOF.
14: My No, mooi fort.
33: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
14: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
34: Skoetjes, jong.
14: Ek Joet is RTV NOF weer Mooi Fort.
35: Wat ben we Mooi Fort?

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Heerlijke muziek, ook in de derde uur van Mooi Fort. Kees, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog steeds, jongen. Ik moest even niet op nu.
1: Ja, ik ben er niet.
2: Dan maak ik me stil horen. En dat is heel moeilijk van mij natuurlijk.
1: Dat is heel moeilijk. Zelfs als de microfoon dicht zit, dan praat
2: ik er was. Nou, ik zie even op... Onder op Friesland zien website en volgens mij is het scootjes heel gaat het haast los, want die scootjes ben heel zenuwachtig rond hen wegvaren, want ze net een wel een valse startmaatje, want als ze een valse startmaatje dan moet ze weer achterom beginnen, dus dat vind ik altijd wel heel spannend als je hoe ze dat ha. Ja, echt wel. Ja, ik denk van, hoe bescheur je dat alweer? En wat nou ook, Jervin, die is ook daar. En ze staan al wat op het voordek te zien.
1: Zou je wel skipper worden of zo'n ding?
2: Nee.
1: Op een scootje?
2: Nee. Ik ga les een zeeziekte.
1: Ja, maar dat is er binnen wat.
2: Nee hoor, ja, dat maakt niks uit. Dan neem ik wel een pijltje. ik ben één keer zes zeeziek geweest op de Noordzee.
1: Ja, maar,
2: en toen,
1: ja.
2: En, hè?
1: Nee.
2: En maar, dat weer vroeger, en heel skoflin. En toen had ik, zien mezelf zijn, nooit weer. Altijd net goed, naar net. Dus al wat vakantie ben, had ik wel eens van die bandwetters, en dat heb ik gezegd. En die ben dan wel wat rustig, en dan vaart hij een pijltje, dan valt het wel wat aan. Maar, we moeten maar even een muziekje draaien, want dan zullen we proberen even contact te krijgen met Jaap Kuperus, want die zal ik wel even naar de scootsgeschiedenis zien, want ja, daar hebben we hem heen gestuurd, hè.
1: Wat als kleur zetten, gratis, lost frequency?
2: Ja, live it all. Een recente hit, 2017. Je krijgt nooit die herden.
1: Je bent mooi voor.
2: Yes.

0: Give me some loving. Van de Blues Brothers. Hij is die film, ik wil zien, Wieger.
1: Nee, doe ze uit. Doe razen je vrouw, maar doe ze zit in de film.
0: Oh ja.
1: Maar ik had die hele film nooit, jong.
0: Nee, van de Blues Brothers, net?
1: Nee.
0: Teken, hast ook die wil zien?
1: Gratis.
0: Gratis?
2: Zeker.
0: Hij is helemaal jong. Mooi, leuk, hè, met de muziek.
2: Ja, je moet ervan horen, maar ik ben wel man in het zwart, hè?
0: Ja. Dan komen ze weer uit het ziekenhuis, uit de gevangenis, waar. En dan gaan ze weer op het boevenspoor.
2: Ja. En hij is een hele, nou ja, een beetje gezet, een minifiguur bijvoorbeeld. Ja. En Tjerk, je zit jong, kom hier, dat is die hoor eigenlijk, hè? Zo, maar ze beginnen.
0: Ja. Ik had er een beeld bij.
2: Ja, hè? Ja, nou. Maar deze Blues Brothers, die is hier lekker, die is in

0: was de moenen.
1: Oké.
0: Oh, met je ziel excuus, want ik ben paard helemaal niet bestie. Tjerkje brengt me ergens waar ik nog nooit west ben. Dus dat is helemaal... Ze zei al van, ik ben juist net de Tom, maar de Tjerkje. en dat komt goed, want we... Ja, zeker. We zitten hier op een camping. We zitten helemaal achter, hoor. Oh. Ik weet het, misschien vernipsten we ze, want de kisten vesken we ze, hoor, de wind waait door de bomen.
1: Ja.
0: Nou, die... Dat is hier echt wel mooi jaren, maar door Jesse Equatorie is hele mooie voeltjes, tussen rust. Ja. En we zitten hier maar in campinggas en dat is meneer...
2: Hendrik-Jan Hiemstra.
0: Nou ja, ik zei al Hendrik-Jan Hiemstra, Hendrik-Jan de Tuinman, want het is een hele mooie gratuin had er eigenlijk omheen, Kees. Want ja, het is al je bemieren. En dat is Hendrik.
2: Ja, het is hier een fantastisch plekje en we hebben hier een lekker plekje in de schaduw uitgezocht, lekker cool. Kunnen we het wel volhouden met het mooie weer.
0: Ja, want je zei al van, oh, ik kan wel Fries praten, maar je praat zelf net. Maar ik vraag waar je zelf bij komen.
2: Nou, wij komen bij Tietjerkweg, dus we zijn Fries. Maar ik ben opgegroeid in Haarlem, dus het Fries is nog niet mijn eigen.
0: Nee, dan weet je wat Tietjerk gaat zeggen, plus BM. Waarom dan hier eigenlijk weer tussen BM?
2: Ja, eigenlijk, het waait hier altijd net even wat meer als bij ons. En je bent niet thuis als je buiten bent, is fantastisch natuurlijk.
0: Je had gewoon een enorm gevoel. Je bent er even op uit. En want je hoort net iets er vier voor dan, hè?
2: Nee, we zijn hier met 35, 40 minuutjes. En ideaal. Ja, ik teken hiervoor.
0: En ben je hier dan elke keer? Of ga je echt wel ergens anders heen? Waar je zegt van, oh, dat is een mooi plekje daar.
2: Nou, wij zijn ook wel in Zwitserland geweest. De bergen. Maar dat heeft elke omgeving heeft zijn charme. Hier heb je heel wijds uitzicht. En daar heb je de bergen tegenover je.
0: Ja, nou, je zit wel wijds uitzicht. Maar had ik het samen hier een shirtje, dan ben je
2: Ah, je hoeft niet ver.
0: Nee, dat is weer. Die kan een beetje, dan zie ik wel wat verder. Maar je viel je wel thuis lekker zat, hè?
2: Ja, wij hebben een goede klik met de eigenaar ook. En fantastisch. Ik teken voor dit plekje.
0: Ja, want je hoeft hier nog achter, hoor. En je zijn van Hamas naar voren te rennen. En dan komen eigenlijk in één keer een bikini, jongen. Hè? Zit er zo'n verschil in deze camping?
2: Ja, ik denk dat het van voor naar achter wel een jas scheelt. Dus voor degene die de zon aanbidden, ga alsjeblieft vooraan staan. En degene die wat koelte zoeken, ga alsjeblieft achterin staan. Dat is fantastisch.
0: Ja, want je had eigenlijk wel een plekje dat je wat in de koelte zit, zei je. Hè? Want je had een bepaalde allergie. Wil je daar eigenlijk over praten van hem?
2: Nou, ik krijg medicijnen voor mijn hart en een bijwerking is zonneallergie. En nou ja, dus ik zit het liefst in de schaduw en warmte is ook vanwege mijn hart niet het ideale. Dus ja, hoe mooi wil je het plekje hebben hier?
0: Ja, net zo 4 voet, mooi tegenbij, maar toch een gevoel, hij wordt 4 voet binnen. Want ja, de vrouw zit eigenlijk in de hoer. Ja, hoe vind je die hier trouwens?
3: Ja, heerlijk. We genieten van de natuur. Er zijn een heel soort vogels. De randzuilen zitten hier in de bjemmen. Dus we genieten hier volop van alles wat van moois hier is. Ja.
0: Jo, ben je dan echt een beetje een vogeltje vrouw?
3: Nou, een beetje wel, ja. Net zo heel bot, maar ik geniet er heel erg van.
0: Ja, want je komt hier eigenlijk ook een beetje tot reis natuurlijk. Maar ja, in Tietjerk houdt natuurlijk ook vogeltjes. Wat dat betreft is eigenlijk hetzelfde, of nee?
3: Ja, zeker weten. Maar het staat wel zijn van we blijven een beetje in de buurt van Hoes vanwege omstandigheden. En dan is dit een schitterend plakje om wol voor te wijzen in een oren. Krijg toch een oren omgeving en daar genieten we van.
0: Ja, want je kunt wel een beetje vinden, mijn kwam. Want het is hier net zo druk op een camping. Hè? Dus wat dat betreft hou je al de roemte en vrede, toch? Kees?
2: Ja, je hoeft geen animatieteam hier. Of die heb je niet, maar daar heb ik ook geen behoefte aan.
0: Nee, maar anders wil je dat zelf denken, net. Want je kunt zelf ook wel een beetje de lol erin smieten, dat ik zat er zien.
2: Ja, en ik ben samen met de eigenaar die ook wel eens wat aan het snoeien. Dus als ik bezig wil zijn, kan ik bezig zijn. Dat is fantastisch.
0: Oh, dus je hebt een beetje de arbeidstherapie, zeg maar. Misschien ik zei, je kunt hier tot ontspanning komen. Want ze zeggen eigenlijk als je tuinieren bent, hè, dan krijg je ontspanning in je holen. Dat klopt het ook?
2: Ja, dat klopt. Nou, fysiek ben ik niet heel erg belastbaar. Ik ben volledig afgekeurd. Maar nou ja, ik kan bij tijd en wijle kan ik nog echt wel eens een keer een takje snoeien. Of nou ja, een beetje opruimen hier. Er is genoeg te doen in de natuur.
0: Ja, maar dan heb je eigenlijk het gevoel dat hij er nog bij binnen. Hij er bij jaren neem maar op. Hè? Want, hoe zit het met jou dan? Wat doe je? Ik zou je gas meren?
3: Nou nee, dankjewel. Ik heb mijn eigen hobby's. Ik ben lekker aan het haken voor de kleinkinderen. En... ik vermijd ze wel, ik ben aan het tekenen of weet ik vallen wat maar op mijn pad komt. Dat dacht ik, vind ik leuk, creatief.
0: Gewoon ook wat gewoon in zin komt. En want ja, ik zie hier ook van mij, ik haak wat ik zat te zien. Dus een tipi. Oh, dat is een tent, hè, een tipi. Ja, maar daar passen we niet in. Tenminste, ik net.
3: Dat is voor de Playmobil voor de band, ja?
0: Oh, zo. Dus je bent dus echt constant even bezig met de band. Daar ben je gedacht natuurlijk. Hè? Een beetje bij, neem maar op. Hartstikke mooi. Nou, hey, Hamid Maikri, we hebben nog binnen ongeveer.
1: Ja, natuurlijk gaan we dat Maikri. Je bent nou. In Munchenseel.
0: Yes, no, sure. En we zitten op een hele mooie camping. En ja, we zitten hier dus eigenlijk bij een gezellig caravantje. En daar zit ik op Celebration. We hebben een beetje Celebration gehoord.
1: Een feestje.
0: Een licht feestje, dan.
1: Ja, barbecue, jongen.
0: Ja, nou, die zit hier wel klaar, zouden ze.
1: Oh, maar, nou, dat kan nog zijn.
0: Dat doen we, jongen. We komen hier, jongen, weer om voor de barbecue.
1: naar de uitsturing.
4: Dan doen we maar.
0: Ja, doen we dat, ja.
1: Ja, maar ben we vanaf van doel richting Wapstermoene of...
0: Ik zal het Tjerkje in vrede. Tjerkje, en dan wil Tjerkje weer komen heen vangen.
5: Naar Wapstermoene.
1: Wapstermoene. Oh, oké. Okay.
0: Nou, ja, nou,
1: dan hebben we daar weer een mooie jaren hiervoor.
0: Doen we dat. Oké, hoi.
1: Oh, tijd van muziek hier. Marcel Smit, Friesland.

0: Dus collega Esther Bethlehem, die geeft van de week te suppen op een speciale sup.
1: Het is voor zelfs heel leuk om alleenig te suppen, maar je kent het ek, mij een grote groep dwaan hierin bedaad, op een super sup. Mooi pot, mij Esther.

0: Ik zit. Dit is een super sub. We stieren mij zijn vjouwen op. Je ken je mij zien zijzen op. Is dit een nij iets of bestiert het al langer?
1: Nee, het is net nij. Het bestiert al langer. Ik weet net hoe lang. Maar ik jaren zelfs dat er alles gewoon binnen dit een stukje van Elfsteen tachtig op sub.
0: Het gaat aardig soepel nevens mee. Het trillt wel een beetje, mag ik zeggen.
1: Ja, dat zijn de trillende beentjes. Hè? Dat is een stukje spanning, denk ik. Als het dan net zo vaak dienen is, dan wil het wel.
0: We doen nou met z'n vjouwen. Het ken mij zien zijzen. Ja. Hoe pak je dat het best hoor?
1: Het beste is eigenlijk om alle keer tegelijk te perlen. Dus de voorsten die steken min en de achtersten die met elk is valtje.
0: Ik hou je hem omdraaid. Het gang krijg. We lijn bijna, maar... hoe gaat het dat nota? Gaat het goed?
2: Ja, het gaat wel goed. Het gaat wat langzamer dan oors natuurlijk. Maar het is wel veel gezelliger op meisje vjouwen op een sub. Oors ben je altijd alleenig.
0: En bevalt het wat?
2: Nou, dat is wel een beetje wennen. Toch heel oors. Ja. He, iedereen die wiebelt een beetje, dus dat merk je wel in de been. En als je alleen nog steen, dan steen je er alleen nog op en dan is die nou eigen evenwicht.
0: We matten op een knibbel, zeg ik. Dus we zitten weer. We zijn veilig.
3: Mooi, voort. Mooi weer. Oké, aan de telefoon hebben we Jaap. Cuperus, goeiemiddag, Jaap.
4: Middag.
3: Nou, hoe is het begin?
4: Jere is een hele goede stad van de Lemmer.
3: Ja.
4: De winnaar van Justerek.
3: Ja.
4: Laat mooi op kop en in nee. Bij de eerste vier zitten wat zijn in Zuidwest ook ek. Dat het is wel zeer verrassend wat we hier zeggen.
3: Hoe is het met de wien?
4: Het is een lekker mensje, het is net overdreven moeilijk.
3: Nee.
4: We zullen maar zonder heerlijk nog een markt in aan boord.
3: Ja, zo is dat wel willen.
4: Het is mooi, het is net een overdreven min, het is mooi chillus waard.
3: Ja, en prode meisje?
4: Maar je bent heel prode meisje om je heen. Wat wel opvalt is dat elke dag in Noorden, Lemmer is wie juist reist en laat je ook knap op kap.
3: Ja.
4: Maar elke dag horen mensen in het voorgedeelte.
3: Dat is mooi, toch?
4: Laat Jerf in een mooi voor, mooi. En dan zit Jerf in een snits rond het al, zien al de plek.
3: Ach, heer.
4: En dan denk je, deze jongens die kan goed zielen, die zullen wel kennen, maar die komen er niet aan de bak.
3: Nee,
4: in de stad en het compleet gebeurd.
3: Hoe kan dat? He? Is er wat verhoor onder de scootje? Want vorig jaar ben je kampioen geworden, hè?
4: Nee, Formule. Ja, Ljouwer, die weet ik net waar ze het vinden hadden.
3: Oké.
4: Ljouwer had 500 kilo extra in het skip maar gekregen. En...
3: Dat is net een mens.
4: Maar het huis is mijn scootje. En wat mij opvalt is dat Jouwere nou helemaal achter ons zit in het verhaal.
3: Ach, heren. Nou, dan maak je een boertje bij ze, man.
4: En het ben man die ging je toch wel meer naar voren dat verwachten.
3: Ja.
4: Het is wel heel uitgesproken deze keer weer.
3: Nou, is dat mooi. Ja.
4: Het is zeker mooi. Ik
3: dat is altijd alle keer dezelfde, want dan is het niks aan.
4: Nee, dat is
3: ik zo. Ja, dat is ik zo. Je zegt, die God verstaat, oké, die show net weer. En die wint het.
4: Ja, dat is een periode verliezen, maar grauwzaam.
3: Ja, die is nou echt volle minder worden, ja.
4: Die is zeker minder, maar die zie je toen al, moest vierde worden en dan wint ze kampioen.
3: Ja.
4: Ja, dat is zeker even gewoon. Maar dat is nou even net het geval. En het lijkt wel dat de meesten... winnen maar door een eigen zelfformule.
3: Oh, dat denk ik.
4: Dat, want het...
3: Het krioeltronk was een stukje wel. Ik had er een beeldje bij, maar het krioeltronk was een... Je kan er even niks wie worden, van wie het nou eerst luidt of het waar het redden of vierde.
4: Hoe het geheel, dan vind ik wel wat zijn er vrij knap bij zielen. De hele mannen, was ik een schip van achteren, maar viel toch wat meer naar voren daar zo
3: mooi.
4: En dat is vreemd te mooi om te zien.
3: Ja, tuurlijk. Oké, Jaap. Ja. Wij bellen je oren weer even en jaren we van hoe het verder gaat met de scootjes heel in Stavoren. Want dat kan peker in dat volgens mij net trok
4: hier. Volgens mij, het was 3 jaar achterkwam.
3: Ja, dat zit maar de wien en maar de hutte wien. Dan kun je windkracht 7 en 6, dan kan dat net. Ja.
4: Dan ben je weer een bijzonder heftig. En dan slaat het keer van stuurlijk kwam. Dan ben je een keer geweest dat de klinknagels eruit waaien vliegen.
3: Oh, kast.
4: En dan heb je een heel dik probleem.
3: Ja, dan ben je wel beste krachten als dat juist.
4: Dan ben je behoorlijke krachten.
3: Ja. Door wat zei je op. Tot straks.
4: Tot straks.
3: Hoi.
4: Yo. Hoi.
5: RTV NOF Streeknijs.
6: De voedselbank in Kallem deelt voortaan iedere week voedselpakketten uit. Voorheen gebeurde dat eens in de 2 weken. Met de nieuwe werkwijze kunnen klanten iedere week verse producten krijgen. De ene week krijgen ze een pakket en de andere week kunnen ze zelf producten uitzoeken. De paardendagen in Driesem, Waddenswaard en Damwaard hebben vrijdag duizenden bezoekers getrokken. Zo'n 150 aanspanningen deden mee in het Friese Open Kampioenschappen, paardenmarathon. De deelnemers moesten 11 hindernissen afleggen. Er kwamen er zelfs deelnemers uit België. Op Ameland heeft vrijdagmiddag brand gewoed in een kampeerboerderij aan de Strandweg in Buren. In de keuken stond onder andere een gasfles in de brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. In de keuken ontstond veel schade.
5: RTV NOF Waarberjocht.
3: Joet, er is nog wat bewolking, maar in de rin van de morgen volgend der meer zinnen. Het bleef droog. Uit het zuiden waai wordt de warme lucht ontveerd en daardoor leidt de temperatuur tussen de 21 en 24 graden. Morgen is een zwakke wind die in de midden uit de west-zuidwest waai komt en machtig bij ritten vrij krachtig is. In de jong meer bewolking in de nacht. Volg je toch wat rein. Voor het jeugd snijdt er een grieze dui met betieden buien. De temperatuur leidt om de 19 graden heen. En er staat een matige, wat vlegerige wind die in het zuidwesten waai komt. In de nacht is het weer droog. Maandag is het smoek van wolken en zinnen. Een zwakte, onmatige noordwestenwind naar noordwest. Krimpende wind die vrij koel lucht onveelt. Waarbij de maximum temperatuur om de 20 graden heen leidt. Het is hier volop zomerwaar met een soort zinnen en een hege maximum temperatuur van zo'n 20 graden. De wind is dan west, zuidwest en zwak onmatig.
5: Dit is RTV NOF.
7: Mijn mooi fort.

0: Sjoerd Jotte Vries, die wie van de week bij de Flower Power Markt in Boetenpost. En dat werd zeer gezellig.
1: Hey, dit is dus Dentim.
2: Mooi voort, bij Sjoerd. Ik sta hier in Boetenpost op de Hippie Markt en je bent alweer hippies. We staan hier op de hippie-markt, de Flower Power Markt. Wat verkopen jullie hier?
3: Ik verkoop handgemaakte tassen. En die komen uit Peru, dus ik werk samen met een mevrouw in Peru. Ja. En dat doen we dus ook met z'n tweeën. En zij maken alles echt nog met de hand. Ja. En het wordt ook gekleurd met planten en kruiden. Dus het is helemaal duurzaam en super uniek.
2: Wel echt een Flower Power style.
3: Ja, dat kun je wel zien. Lekker kleurrijk.
2: Lekker kleurrijk. Voel je ook een echte hippie?
3: Ja, ik voel me een hippie en vandaag helemaal.
2: Je bent een echte hippie.
4: Een oude hippie.
2: Een oude hippie.
4: Ja, nee. Ja, ik vind het een hele leuke stijl van leven. Ja.
2: Wat maak je dan echt een hippie in de levensstijl?
4: Bewust leven, liefdevol leven, respect voor de natuur, respect voor elkaar, dat soort dingen.
2: Nou. Maar ga je alle dagen om? Of?
5: Ja, net alle dagen, maar ik vind het wel leuk, dus ik mag het wel graag dragen.
2: Kleurige jurken, ben je lezen, alles in het thema.
5: Nou, daarom.
6: RTV NOF.
7: Voor de gemeente Nacht Karspelen, Dantuma Deal, Noati is Friesland en Tietjer.

0: Heerlijk.
1: Wat is dit lekker.
0: De Golden Earring.
1: Jammer dat hij overleden is, hè. Jammer.
0: Maar ja, dat krijg je toch. Zo, ja, sinds van de week ben ik maar een paar...
2: Overleefd die jongen nog, ja.
0: Een van de robots is denk ik. En Jim Gilstream is hier. Swing Your Daddy. Ik heb hem misschien aanstuk nog even draaien. En begon even naar Hielke de Graaf. Want die zit nog steeds bij de Kneuzenpartij. Of net, is er al wedstrijd gebeurd?
3: Ja, du hast er verstommen van, Kees. Hè? Ja, ja. Zeker, er is correct een wedstrijd gebeurd. Of inmiddels vol met twee. En een van de twee zie je de spreker van zijn strijkjes, Anneke, die zit er ook in.
0: Oké. Okay.
3: Maar die heeft negatief nees. Die had 4 om 2 en 6 voor hem.
0: Oh.
3: Dus die gaat verder in de verliezersgedeelte. Dus,
0: ja, de verliezersronde. Dus
3: in de verliezersronde, Timmer, krijg je dat benemen.
0: Ja.
3: Ik kies de strijkjes 2 voor Ollie, Anneke, zei ik al, en Nienke. Maar ik heb ook 2 mannen.
0: Oké.
3: Okay. Even nice mee. We doen even in duo's. En nou ja, dat is wel even leuk, denk ik. Dus ik ga hier dat even nice mee. Dat is een van de 2 mannen die dat... die te veel beschikbaar stelt in vorige week weer al een partij was met Roel. Dat is de oren man, zeg maar. Dus, en ik ga Jelle de Jong, wat ik het goed zeg, ja, nice me. En die zit in het, wat Kees zei, het staand portuur. Nou, daar kom ik zo even op. Ik begin met Gerard. Ik heb een beetje tegen wie kom ik Gerard?
4: Ja,
3: want ze krijgen alleen mijn mobiel om te keer. Dus, ik ga Gerard nice me staan achter de majonet. Wat zei?
4: Faber.
3: Gerard Faber, nice me. Vorige week is al een uitlijn van, hey, je had loon beschikbaar stelt. En ik zie je gewoon in je loon zonder vreding. Hoe zit dat precies?
4: Ja, vrijheid, blijheid, we delen alles. Het is, nee, dat is, wij wilden net een hek tussen. Hij meent nog wel eens voor mij en ik meen voor hem. Dus het mes naar de twee kant.
3: Huh? Ja, hartstikke mooie locatie. Ja, waar zit ik mij naartoe? Maar het is gewoon wetter. Ze slaat zin en win, heb ik begrepen. Dat is best een onderdeel van de catering, zei het zelf al, toch?
4: Ja, klopt. Ik ging hier over de hamburgers en de beenham.
3: Ja, dat is een heel belangrijk ding, denk ik. Aasen. Ja. Wat was je hem qua opkomst? Ben natuurlijk 30 partijen, maar komen er wat mensen uit Arnhem en omkrijgen wij qua support of oost mijn horen, hoe goed zoeks?
4: Nou, wat ik mij kreeg, komt er wel een mooi ploegje op. Maar ik weet dat jij wat jij had.
5: Ja, je zoon aan wel aardig wat mensen bijkomen, ja. Ja,
3: ja, maar ja, met de... Even voor de, dit is het woord wel even. Het werd 2 uur een letter begonnen. Ik omdat meisje waarom kwam van vakantie. Die kon dan ook even meidwaan. Maar een omloop keer samen trekken hier een uur de woord. De eerste of de finalisten door een of jou een omloop volgens mij. Nou, een uur keer trekken hier een omloop, zei ik dat goed.
5: Ja, dat klopt wel aan.
3: Dan kom je om 6 uur, denk ik. Dat wordt nog wel even. Gerard, het idee is bij hem wij kwam, maar ik praatte correct met jouw vrouw.
4: Ja.
3: Anne-Greet, toch?
4: Ja, klopt. Ja,
3: en die zei, en toen moest er een uitvoerder worden, maar hoeveel uitvoeringstijd zit je erin?
4: Ja, dat denk je niet voor, is meer gezelligheid, ja, onder een genot van. En dan eens even wat doen en wat ompijlen en dan naait het even zitten en dat gebeurt niet onweer.
3: Maar je prikt een datum, maar dit is nou midden in juli.
4: Nou, de verkeersvereniging had de datum prikt.
3: Oké,
4: okay, maar het is... Waar nou wel op vakantie geweest, maar dat gaan we een week uitsteld. Maar ja, dat werd ook wel een mooie dag, dus daar wonen we van mij genieten.
3: Ja, de vrouw zei al, we moesten even de datum uitstellen, ja, inderdaad. Ja. Maar zijn al, de voorbereiding valt op zich dan daar. De keersvereniging neemt het uit handen dan.
4: Ja, de keersvereniging die laat de perking en alles. Het is voor u alleen wat zin uit tafels en stolen krijgen. Dat is het ook. Ja, en even menen. Nou ja, drinken en eten. Dan zijn we echt weer zwaar geworden vanzelf. Maar dat gaat al even als vanzelf.
3: Wie krijgt even bij de perken en dan ja, die balt die steunt je natuurlijk, maar effen en oneffen, daar zit nog wel een dingje, of nee, het is moeilijk vlak te krijgen.
4: Ja,
3: of?
4: Als je altijd mensen bent die zeggen van wij komen hier groen brengen, dan ben je welkom. Lees wat mooie woord groen en dan kunnen we gewoon uitvlakken nog.
3: Nou, ik ben hier, wat ik correct zei, er zijn 2 wedstrijden in de oorlog. We gaan hier 6 veel, maar met 4 begonnen. Omdat er een PMS'ke binnen die van vakantie weer omkwam binnen. Die ben ook correct arriveerd, dus begin ik met de orenpartij. Ik kijk even naar Jelle daar, want die zit in het, wat Kees zei, staand portuur. Dus het 13e portuur. Dus hij staat, ik ben volgens mij net de kneus. Maar de beste, de middelmatige of de betere keer tot Jelle naar.
5: Nou, in de regel ja, wel bij de betteren, ja. Ik ben eigenlijk week stoppen met keertsen, troppeles uren. Maar ja, dit ben nou ja, leuke partijen om even mee te doen.
3: Maar dit blessure gevoel, want ik weet niet wat voor blessures als het hier is, maar je zit net op blessures te wachten.
5: Nee, ik probeer last van mijn nek en van het schouder. Dus ja, dan keertsen, dat komt eigenlijk wel een beetje bij te zien, alles met schouder. Dus dat... Ja, dat is eigenlijk beter van net aan. Maar ja, dit doe wel een beetje rustig om. Ik hou er wel rekening mee, maar ja, je weet wel, als je een speeltje doet, je wil altijd winnen. Dus rustig om is er eigenlijk staat net bij.
3: Nee, want helemaal, ze krijgt zijn oneffen net effen dan die baltje een steutje woordel heen. Dus dat doe ik samen met een vreemde beweging, maar kom eens op, toch?
5: Ja, dan heb je samen een blessure. Ja. En als het er even in zit, dan ja, dat, Ik heb eigenlijk een nek hernia, dus dan ga je leven net weer.
4: Je hebt wel allemaal bokaal, hè? Maar pijlskaal.
5: Ja.
4: Dan doe je even een extra. Je bent, neem je wel eens een extra duik.
3: Ja, ja, de pijlskaal, ja, nee, het zit er mooi in inderdaad. Dus, maar ja, dan mag je wel winnen. De eerste omloop trok hem winnen en dan trok je hem. Even zien wat er zin is inmiddels een beetje fort. Wat is die verwachting Jelle van die partuur?
5: Nou, we kennen je wel een goede slag, meidje toch. Ik hoop dat we winnen natuurlijk. Maar het zal wel zwier worden, maar we doen ons best.
3: Mooi, Gerard, dit is de eerste keer, zoals al zei, dus dat het hier is. Ja, smaakt het nog meer?
4: Ja, nou, maar ik vind het nog wel hard.
0: Hallo?
2: Daarvoor Hielke even.
0: Fort. Hielke, beste nou? Hielke?
2: Hielke, goed.
0: Nou, dan maar
2: ik denk dat Hielke een bakje haalt.
0: Ja, die had het niet voor Sjerkie.
2: Ja.
0: Sjerkie, zit hem nou gewoon een bakje? Of hij mee bij
6: Het staat al klaar, maar ik ga rekken mijn vrouw Jonke mee te staan. Dus nou, eerst maar even in gesprek. We zijn hier in Wastemoene, bij een heel mooi rustpunt. En waar staat je Jonke mee?
7: Doutje Laverman.
6: En jou bent eigenaar van dit mooie plekje hier?
7: Jazeker, ja.
6: En jou gaat hier een mooie theetuin maken en een bloementuin?
7: Ja, klopt. De ene komt hier voor de tuin en de andere komt voor het rustpunt. En soms wordt het combineerd, dus zo hebben we het wat.
6: En de mensen kunnen hier een bakje koffie krijgen, een bakje thee.
7: Ja, meestal hakken kwarktaart in de koelkast te steken. Nou, de koelkast vol fris en versnapering. En de ene komt alleen van een kopje koffie. De andere had hij nog een broodjes mee. En het komt hier al je net zo krek. Dus ze toch maar met z'n zin om. Daar komt het eigenlijk op deel.
6: Oh ja, het stiert kleren en dan kun je het zelf gewoon pakken.
7: Ja, klopt. Ja, dat klopt.
6: Ja, en je had hier ook een mooie bloementuin, had je het hier krijgt te vertellen.
7: Ja, dat klopt. Ik had hier een tuin. Ik denk dat die ongeveer 500 kante meter is. En daar haak ik een pluktuin in. En verder tuneer ik hier op kleur. Is een iets grentetuintje en ik kan kas. En eigenlijk komt het hele huis heen wat borders online.
6: En dus de meeste kunnen hier ook een mooi boeketje plukken?
7: Ja, dat is ook mogelijk. Laat je skeerken zien, een kastje en een plukmand erbij. En waar plukken wil, die kunnen doen.
6: Ja, ik kom hier een soort meisken.
7: Ja, je komt echt, dat is ongelooflijk, vind ik dat zelf eigenlijk. In deze uithoeken, maar je komt echt een prote meisken. De ene komt hier op een motor, de andere is op een brommer. Er komen meisken te keuren. Ik wil maar de auto en natuurlijk ook fietsers en uit binnenloon en uit boetenloon.
6: Ik uit boetenloon?
7: Ik uit boetenloon, ja. Je bent van morgen een paar Vlamingen West. En nou, laatst ben je gewoon uit Zuid-Afrika. Maar we hebben hier Italiaan, hebben hier wel Duitsers, wel Engelsen. En ja, hartstikke mooi.
6: En de mensen vinden het hier echt leuk.
7: Ja, ik lees heel graag altijd even de reacties in het boekje. Ik ga hier een boekje te lezen en dan kan ze een paar woorden in schreeuwen. Wat ik uit het werkwoord kom, dan lees ik altijd eerst even in het boekje. Lang niet iedereen schreeuwt er wat in, maar ik geniet er wel heel erg van. En zodra weet ik dan ook wat ze waar komen. Dus ja, dat vind ik echt heel leuk.
6: En waarom ben je dit jaar eigenlijk begonnen op dit plekje?
7: Nou, ik weer altijd al een echte tuinierster. En ik heb de tuin ooit hier, want ik vond het zelf dan wel mooi, maar ik denk het is maar heel gewoon en ik weet ook net dat een oor dit nog wel zo mooi vindt. Maar toen in weken tijd kwamen de twee mensen en die zijn van waarom was de tuin ooit hier? Nou, en toen dacht ik, nou maakt het maar oors. En toen ben ik heel iets begonnen, maar toen dacht ik van, als ze in deze uithoeken komen, maar zeg maar een kopje koffie drinken kunnen en of een kopje thee. Nou, van die ene kwam het oren. Ik had 2 dagen bezig geweest om dit hier al je wat op mijn manier mooi te maken. En toen stappen die dags erop een hele oude mama, een gehandicapte mevrouw. En die dankbaarheid in die eigen. En dat ze hier koffie drinken kon. Nou, dat weer het helemaal. En toen zei ik mijn man, jongens, van al komt er nou nooit weer in. Dit is het. En toen, van die ene kant over. Dus toen breiden we dat eigenlijk steeds een beetje meer uit. Maar ja, toen gingen we naar geen wc. En toen hebben we hieronder op een stal een toilet maken. Een beetje bijpassend in, hoe we het hier gaan. En toen ben ik rustpunt geworden. Want dat was wel een vereiste voor een rustpunt. Dat er wel een toilet weer. Dus zo is het ging.
6: Bijzonder, prachtig. Ja, want er is hier weer een krekting met schilder kon geen bakje koffie krijgen.
7: Nee, nou ja, je kent al.
6: Gelukkig maar. Ja. Ja, en je zit er nooit meestje lekker even te genieten van een bakje koffie, bakje thee.
7: Ja, zo gaat het jaren. En soms moet je al eieren betijden. En dan ben ik wel gasten. Nou ja, die kom je wel zo een keer in het eieren. En die kom je speciaal fietsen die hierheen. En praten van vrienden op een fiets. En ja, ik zie natuurlijk lang niet iedereen. Maar als ze nou, dan ga ik eens even een praatje. En nou, zo kom ik daar dan een beetje achter van dat hoe en het wat. En echt voor de rest. Hè, de ben ik gewoon, ja, die zitten. Vorig jaar win je meisjes uit Utrecht. En die wennen zo een heeg. En die vonden het je zo geweldig. En nou ja, hij rekken heel skofte gewoon boeten zitten. En toen die win je maar vakantie. En nou, toen 14 dagen later of zo, toen kwam er nog een kaartje van Zuid-Utrecht bij. Maar nou, hoe zie je genoten heen? En nou ja, dat vind ik gewoon een hele mooie ding.
6: Super, dat is prachtig om te jetten dat de mensen het je mooi vinden.
7: Ja.
6: Ja, nou mooi dat jou dat even vertellen woorden hier. En dus midden in Woustermoen een prachtig mooi puntje, rustpuntje, waar mensen even lekker zitten kunnen.
7: Saai is het en altijd welkom.
6: Nou, Jim Jerren het.
2: Straks.
6: We ben je welkom en je hebt vanuit de studio ook een heldsnier dat jij die is hier ook welkom in Woustermoen.
1: Ja, maar wij moeten er voor jou hier zitten, hè?
6: Dus. Hallo, hallo.
1: Ja, wij moeten er voor jou hier zitten. Dus.
6: Ik krijg geen reactie meer, maar.
1: Nee, krijg geen juist dus net meer.
6: Kees, ik heb die.
1: Ja, mooi.
6: Heel vier veert.
1: Ja, oh nou, ja, dat klopt, want ik zit in de Westerijn.
2: Westerijn.
6: Ja, dat klopt, doe best niet live.
1: Ja.
6: Maar doe klinkt nou heel zacht, maar het is wel goed komen.
2: Wij gooien naar het journaal in het Tjerkje, in Tagen.
6: Ja, wij gaan aan het wifje dan naar een oorpunt.
2: Ja, dat is.
6: Kolme Pomp. Ik denk de camping of een hotel.
2: Oké.
1: Okay. Oeh, is dat een hotel?
2: Nee, scherig.
1: Is dat een hotel?
6: Ja, dat is er ook.
1: Oeh, had ik nog nooit weten. Ik ben er wel eens langs reden en als ik naar grens ga, dan kom ik er altijd mee en trof. Maar ik ga daar nooit een hotel zoeken.
6: Misschien... Ja, ik had hem ontdekt.
1: Oh, oké. Okay. Nou, daar jaren we dat aan. Dat
6: ja,
1: zo.
6: Ja, oké. Ons straks.
1: Hoi.
6: Hoi.
1: Wat hebben we meer, Wieger? Keersen hebben we nog? En Scootsjesiel hebben we nog?
2: En de strijkartiest.
1: Oh, de ja, die werd dan als een hond.
8: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
12: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
13: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
15: tdnoord.nl.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
15: TD Noord, uit Jestenaitjerk.
17: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
18: Ja, echt maatwerk!
19: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
20: SGmaatwerk.nl.
21: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
22: De Friese Motorfiets!
21: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
23: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
20: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
23: Keukens en kasten op maat. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
21: Wij hebben haal- en brengservice.
24: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
25: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland.
24: Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
0: Yo, Freerik. Maar bestel kan tot...
24: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
4: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Een minderjarige jongen uit Barneveld is gisteravond overleden na een ongeluk met een quad in Kootwijkerbroek. Hij vloog tijdens zijn rit vermoedelijk uit de bocht. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, meldde zich bij de politie en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. 4 Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
5: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
25: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
26: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
27: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
28: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
27: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
26: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
29: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
30: Wij onderhouden
31: en verkopen
30: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
29: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
32: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
29: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
30: in Ford en Opel.
33: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
34: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
33: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
35: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
36: Zo, dat ziet er gaaf uit.
35: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
37: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
35: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
33: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
38: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
39: En van speelgoed tot feestartikelen.
38: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
39: Max Voordeel, in Den Bosch.
40: Mij Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
0: Alles voor in en bij het zwembad.
39: Max Voordeel in dat bad.
1: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
2: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
1: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Dit is RTV NOF.
10: My No, mooi fort.
11: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
10: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
12: Waar is Hjoerd de streekartiest?
10: Ek Hjoerd is RTV NOF weer Mooi Fort.
13: Wat ben we Mooi Fort met?
3: Van de Mierskip, RTV NOF.

0: Alweer, het vierde, het laatste Oerenbeker.
1: Door het
0: jongen. Nou, we gaan
2: live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
1: Dit is Mooi
0: Voet. Ja, hij is gepakt. Hij zit er grief. NOF. Gelukkig is het ook de techniek, kijk maar.
1: Doe ik.
0: Hey, kijk, dus, ja. We kennen niks onder die, hè? We kennen niks onder die. Hoi,
1: bedankt.
0: Hoi, wel. Mooi wedstrijd. Wie wordt een mooie uitsturing?
1: Nee, we kennen net zonder is gratis.
0: Nee, natuurlijk net. Nee, hij is altijd gratis.
1: Nee.
0: Ja, oké, wat gaan we dit in de oren al hier verder?
1: Nou, wie had de onthulling van de streekartiest?
0: Ja, dat is wel heel spannend.
1: Ja, ik vind dat wel een heel mooi
0: streekartiest. Ja. En dan had ik helemaal die.
1: En we gaan nog even waarom naar Hielke.
0: Ja.
1: En wie valt je Tjerkje en Tijgen.
0: En het scootje zilver.
1: Ja.
0: Ja. Ik had het van me, maar ik had hem net in verdiepen. Volgens mij is dit grauw helemaal voor ons te zien. Maar dat kan ik oorswijzen. Dus we zitten het aas, we jaren het aas wel van Jaapke Peres natuurlijk. Die man hard is weer van A tot Z op de hechten. Ja. Op het scootje zilver. En prut lekkere muziek nog.
1: Doe hier nog een verzoekje naar Grade Staat.
0: Oh ja. Vugel Moving on the Sun. Dat is volgens mij een hele dikke simmerhit.
1: Is dat een nieuwe plaat?
0: Dat is een nieuwe plaat.
1: Oké. Okay.
0: Dat is een super nieuwe plaat. Ja, dat heb ik gehoord, maar hij is wel...
1: Ja, maar van deze tier.
0: Ja,

0: De streekartiest. De streekartiest.
1: Ja, en de streekartiest die hebben wij aan de telefoon. En waar is de streekartiest? Goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag, met Johnny de Vries.
1: Johnny de Vries, wie hoort de streekartiest van RTV NOF Mooi Fort? En hoe ben je zanger geworden, Johnny?
2: Ja, dat gaat eigenlijk al heel veel waarom. Vroeger al mijn van die soundmix shows en dat soort dingen. En ik in 96 of zo ik mijn eerste singles opnam.
1: Oké. Okay.
2: En toen ben ik later een café begangd, heb ik kan nog in een band zitten nog.
1: Oh, wat voor bij het huis zitten dan?
2: Dat heet de Second Sound. Dat wie in Kalmen zeggen hoeven we altijd in, een beetje een stemmingsorkest.
1: Ja.
2: En maar toen ben ik letterlijk café begangen, toen ben ik daarmee ophouden, zeg maar. Toen had alles hier lang stillijn.
1: Hmm.
2: En nou periolina had ik de triet een beetje oppakt en ja, ben we wat begonnen.
1: Maar het had nooit in het café een song van het is de tijd, de hoogste tijd.
2: Ja,
1: zeid.
2: In het café zong ik wel wat mijn net al te vaak en wat mijn feestjes en partijen wel wat. En altijd echt heel gezellig weer. Dan nemen we de microfoon er even bij.
1: Ja.
2: Ja, en toen is dat toch al langzaam een overgang. Zelf weer even een geluidsetje te kepen. Toen heb ik dan wel een soort wat bingo's en zo.
1: Bingo!
2: Dat ook nog steeds trouwens.
1: Ja?
2: Maar zij is er eigenlijk wel een beetje begonnen te kriebelen om de triet weer op te pakken. En dat is eigenlijk wel aardig succesvol.
1: Oké, okay, was daar een feesten af van de dwarsfeesten?
2: In deze tijd had ze een prutte dwarsfeesten inderdaad. Ja. En in die wintermaanden prutte voetbalkantines en cafés. En nou is het een beetje dwarsfeesten en festivals, ja.
1: Hoofdzakelijk Nederlandstalig?
2: Hoofdzakelijk wel. Hey, ik combineer dat wat met mijn DJ en dan zong ik weer een paar festjes tussendoor.
1: Ja?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik doe op in Jonne.
1: Kun je de sfeer er wat in krijgen?
2: Dat mislukt bijna nooit.
1: Nee, maar nee. Altijd letterlijk. Dat ligt mij heel lullig. Door steeds daar te jong, door 16 beste ervan. En die mensen die zitten die al die domme woorden in. Dan denk ik van.
2: Ja, en dan komen ze naar die bieden en dan zeggen ze: God, die prachtig. Dan denk ik, dat is wel een beetje jadder.
1: Ja, nee.
2: Ja.
1: Nee, maar
2: die ene mensen is wat uitbundiger dan de oren. Hè?
1: Ja, oké. Okay.
2: Gauw met de handen in de hecht en de oren die tikken twakken met de voet en dan vindt dat ook al leuk.
1: Ja, maar die houdt die wel een stimulans als de oren steeds is jong en de meesten die zijn er al in te hosten en de gek van. Ja, vooral als dat in de veske van Baila, draait er jongst die echt?
2: Ja, die draai ik dan deals en dan jong ik hem refrein mij of ik let het publiek mij jongen, ja.
1: Ja, want dan komen de meesten wel los, hè, op dat feestje. Hoe simpel erop, meer dat ze loskomen.
2: Ja, bijna doet het nog steeds goed.
1: Ja, ja. Jimmy,
2: dat natuurlijk een groot succes, maar hij doet het nou nog steeds goed, ja.
1: Ja. En schroost u zelf ook nummers?
2: Daar ben ik wel eens mee bezig geweest, maar het valt net aan. Dus meestal vreek wat hulp, oneen deze geen om teksten voor mij te schroeven.
1: Hmm. Of dan vertaalt het bijvoorbeeld in het Engels, dan vertaalt het naar het Nederlands daar.
2: Ja, maar zoals ik zei, dat valt net aan om dat zelf te dwalen. Maar je wil een beetje bedoefd in werden.
1: Ja, maar door haast erin voor en die doet het voor die?
2: Ja, nou meerdere, ja. Bij de studio, zoals Ronald en Siep van de Doelezen, die ben daar goed in.
1: Ja.
2: Marcel Smit had alles een stuk van een tekst van mijn schreun.
1: Ja.
2: En daar hebben we toen net wel een beetje onpast, maar ja.
1: En hoeveel optredens doet er in hier?
2: Ja, ik denk ongeveer 2 in een week.
1: Oeh.
2: En dan, maar dan had ik nog wel hier een wat vakantie en uitjes. Maar ja, ik denk wel een keertje in 100 in het hier omgeven, ja.
1: Kiezen die dan van hele jong hier, of voor een paar uur, of voor een sessie?
2: Ja, ik doe eigenlijk max 3 hele uren.
1: Ja.
2: En bij meeste jaloerkes heen, dat je even nogen of 10 vestjes jongen, ja.
1: Oké, okay. Maar is je oorlijk naar Utrecht?
2: Ja, ik ben jongen naar Friese Pijl in Maakellies.
1: Ja? Oh, daar.
2: Dat ik er nooit was, dus dat is wel spannend.
1: Ja.
2: Want ja, het is altijd maar bij de vrouw waar je komt, maar...
1: ik ben er wel eens langs reden, ja, bij Friese Pijl. Die zit daar vlak bij het water, volgens mij.
2: Ja, op dat hoekje, op die kruising.
1: Ja, op die kruising, ja. Dat klopt, ja. En dan kiest er richting Bakkerveen.
2: Klopt.
1: Ja. Dus, heel veel plezier. En mooi als het even de streekartiest wijzen voest deze jouw roer.
2: Ja, heel bedankt en heel veel succes bij het programma.
1: Dankjewel. Nou ja, we gaan naar jou horen en dan gaan we naar huis. Maar bedankt. Tot een andere keer, Johnny. En succes,
2: jongen. Bedankt.
1: Hoi.
2: Hoi.
0: Mooi fort. De streekartiest.

0: En uw collega's van het videoteam die zeggen van de week, ik ben een spiekerdorp.
1: Mooi voort, mij Isaac. De eerste vakantiedag van de simmervakantie Friesland is los. En dat betekent ook de eerste mooi voort bij het VNOF. En waar begin je die nou lever dan bij het spiekerdorp hier in Damwaard?
2: Ja, ik ben er ook bezig met Temerin.
1: Ja, want wat moet het uiteindelijk worden?
2: Nou, het wordt een burgerij dat het nou steert.
1: En je bent goed begonnen?
2: Ja, we zijn goed begonnen, ja.
1: En wist je al wat tevreden als het naar juist?
2: Ja, wel. Wel aardig, ja.
1: Man, kan ik je maar ergens mee helpen? Dan ben je druk bezig met een speaker erin te doen. Tje. No light dan in mijn hand hier. Ik wil de borkerij net slopen natuurlijk, hè? Geet het wat rocht? Ja, kan ik je mee trok in? Is dit goed? Oké. Okay. Want wat maakt het dit zo leuk?
3: Nou, gewoon lekker timmeren en proberen de prijs te winnen.
1: Ja, en hoe gaat het tot nu toe?
3: Fantastisch mooi.

Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan hever. Het gaat om.

iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Koningsdag, die mogelijk was. Tige dank, Friesland bommen!

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Antalya in Turkije. De gewonden zouden niet in levensgevaar zijn. Door de start van de zomervakantie is het vandaag druk op veel Europese wegen. Er worden lange files gemeld in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. En Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl. Dit is RTV NOF.
2: Mijn mooi fort.

0: Stukje soulmuziek is ook wel lekker. No Jates, my love train hier op RTV en Memphis. Mooi voort. Aan de telefoon hebben we Jaap Kopers, want die kan dus alles nog vertellen over het scootsiecillen. Het is haast gebeurd, denk ik, of net? Dat is wat oors.
1: Maar we hebben de Scorpions.
0: Oh ja, met de Scorpions. Ik had een t-shirt om van de Scorpions.
1: Dat hebben we erdoor. Daar hadden we ze twaalf in de West.
0: Ja, daar hadden we ze twaalf in. Ja, ik wist nou dat hij erheen ging, maar toen gingen we naar de ingang en toen... Hé? Waar dit? Waar dit? Oh, dat is Weger. Ja. Natuurlijk. Van mij gaat de telefoon.
1: Ja, hier.
0: Daar?
1: Ja.
0: Oh, maat er even niet in hennen? Ja. Ik ga er wel even heen en dan... Mij een stukje muziek, want ik denk ook dat hij Jaap is.

0: Piet.
1: Ja, Chris Rea. Helaas net bij de onrust. Hij gaat net weer driving home van Christmas. Nee, dat is gebeurd. Hij is vorige keer dus er voor mij overleden. We gaan aan de telefoon, wat goed is, Jaap Cuperus. En die kan ons nog even vertellen hoe het gaat met scootsiesielen. Maar met Jaap.
2: Ja, ik kan dat zeker vertellen.
1: Ja.
2: De boel is aan het schiften.
1: Ja.
2: En Douwe Grauw had een mooi eerste plakje.
1: Ja, had zo.
2: En de Lemster die zit een mooi op een dwarsplakje, maar de Jerevingers proberen elke keer wat beter en wat dichter op de boel te komen.
1: Hmm.
2: Pieter wat ouder en een vierde plak daar.
1: Ja.
2: En lang waren en de Zuidwesthoek, het Zwitserse schip, wat mooi zielt, dat ze hadden knap vierde plakje. Dat ja, we dachten, kwam er ongezien, liggen het van de wal aan, maar...
1: Ja.
2: Dan is er al een schip dat een knappe slag doet en weer wat dichterbij komt.
1: Oké. Okay.
2: Maar het wetter is dermate grut en uitgebreid. Ja, je ziet er van de orken en hoorn aan slezen en urken, zie je, naar het zuidoosten daar.
1: Ja.
2: Dat is, ja, we hebben mooi grut wetter weten in Zilburg in.
1: Dat is mooi. Is het haast gebeurd of net?
2: Nou, het gaat vier hinnen, die komt uit, het is meer dan in vier hinnen gebeurd.
1: Ja.
2: Dan is de uitslag wel aardig zeker en duidelijk.
1: Ja.
2: Wat wel opvalt van de eerste vier is dat Douwe Grauw wel heel mooi stabiel op een bepaalde afstand bloot van nummer 2.
1: Oké. Okay.
2: En hij kan als ik goed zielen, maar nummer Udouwe en ziel goed. Het is blij dat het er zo mooi bij is.
1: Ja, dat krijgen we verzenden we heel wat punten. Hè?
2: De verzenden knappe punten. Jan de Waard is plezierlijke favoriet. Die had weer een mindere dag. Dat ging beter. Want ik zie nog een plakje. Ze zijn er net. Ze hadden toch rond in Bien. Maar het wordt wel een hele mooie, nou ja, dat hier een beetje bij komt. Die zit zeker in bij de eerste zon. Dus dat ben we extra punten krijgen deze dag.
1: Ja, en waar maakt ze man die heen?
2: Ze maakt man die nog wat zijn daar.
1: Oké. Okay. Dus dat werd ook wel mooi.
2: Dat wordt zeker mooi. En dan heeft nog wat zijn de Elehuizen. En dat vind ik hier van de mooie. Wetters, de is een prachtige zonglijstje lezen en dat wordt altijd prachtig mooi zeeld.
1: Oké.
2: Okay. Dat van haar.
1: Ja.
2: Dat is even een aanwachting, maar het is nog nooit zo spannend geweest als deze keer de zielerij. Snits, Jappie, die had ook wel wat, zie je het er wat beter bij als Joord werd. En Ljouwe, die droogt daar hopeloos. In achterste regionendeel, dat is niks en wordt ook niks, Joort, in deze weekend, denk ik zo.
1: Wat een verschil dan, hè, even Juster.
2: Ja.
1: Oh, Juster in de vrijdag, nee, die dag daarvoor.
2: Ja, maar ze moeten wat wien hebben, ze hebben 5 kilo extra aan boord.
1: Ja.
2: Dat moet je dan maar even maarschouwen.
1: Ja.
2: Het valt ook net goed bij de man, ja, die shit dat al wat in tegen verdorie, hoe kan het nou?
1: Ja.
2: Maar dan moest alles weer naar uit week en wegen naar de boel naar strappen. Je bent weer druk bezig om het schip goed te krijgen.
1: Ja.
2: En dat is hun nog net lukt.
1: Nee. Hey, ik zit hier via de computer te zien, maar daar is echt trouwens een katterke in die flut. Die flutter wat tussen trof. Wat is dat van boord?
2: Dat is het wedstrijdschip.
1: Nee, dat is echt een oorboordje. Die gaat recht erheen. Die vaart recht erheen.
2: Dat was het groene katterke van...
1: Ja, die haast. Ja, maar er wint er nog een.
2: Een grotere blauwe. En die is van het wedstrijdcomité van de Zuidwesthoek.
1: Oké. Okay.
2: Daar ben je schippers. Daar ben je ik schippers en die gewoon zit zeefisky. Die eelfisky en
1: no.
2: Garnaal. En dat ben meestal nu de Zuidwesthoek boy.
1: Oh. Oké. Okay. Nou Jaap, bedankt voor je bijdrage in mooi voort. En wij komen Over Nijwijk waren. Nijwijk het rechter. Ja. Dus dan bel je het waren.
2: Nijwijk het de start van de IFKS. En ja. Dan hebben we de prijs de laatste wedstrijd op Sneedzoon.
1: Oh, ja. Oké, okay, nou. En nog een keer medieverder. Hoi.
2: Ja, dankjewel. Jemek.
1: Weger.
0: En van het Isselmar naar het Lauwersmar is net eens een grote stap.
1: Nee, nou.
0: Nou, of nou.
1: Nou, een heel grote stap.
0: Maar daar zit u dus heel keer.
3: Een grote stap weer.
0: Ja, maar ik ben altijd positief, hè.
4: Hij zit
3: het
4: heel rond.
3: Ja, zo is het. Ja, we zijn Oostmahorn en we zijn nog steeds bezig. Ik ga hier inmiddels 2 maanden trouwens. En Nienke, die hebben de eerste 2 partijen me hier met Anneke. Ik krijg Nienke even vregen, maar die had 1 woon in Verlaine. Dus we worden die leidt eruit. En Anneke had ik net mee in dat eerste Verlaine. En het was geen idee, maar ik had 2 maanden bij mij. En een van de 2 is onze collega en Mamadoor Pet op organisatie Ronnie. En ik ga hier in je neus met zitten, die had correct wonen een keer en dat is Beren Krol. Ik begin eerst even met Ronnie, de organisatie. Ronnie zei door kant. Nee, we door eerst Ronnie even. Hoe rent het op dit moment, Ronnie, met het spul? Tred je parturen? Waar zitten we in en hoe gaat het?
5: Wij zijn nu bij de 2e omloop. De vliegersdronde stond nog even stil, want de partuur tredje kan nog in de vliegersdronde komen. Maar van de rest rent het hier prachtig mooi waar.
3: Ja, sinds is inmiddels wat voort, dus geen probleem, laat wat winnen. Maar ja, wat is de sjeu van dit spul? Ik zie de bal wel kan wat opstuiteren.
5: Wat is de sjeu van dit spul? Dat is gewoon, ja, ja, het is natuurlijk Frieske folklore. He? Dat is natuurlijk een echte Frieske sport. He? En het is gewoon mijn wanderwijze. Iedereen, ons kent ons, we kennen de wander al een keer. Het ben vreun van waar vriendinnen en neem maar op. En dat is al even gezellig met die kinderen.
3: Heel mooi omschreven, zo vind ik het ook. De meesten gaan even een beetje om het veld in de schadelen. En zeiden ze tegen dat je meisje ons kunt omzeilen. Ik ga even naar Beren toe, een Beren die had correct. En dan hak ik even jong. Mooi prettig werk, hoor. Het is heel wat bal. Ik was even te hut. Vertel me dat verhaal van die boven daar eens even. En de opslag en tijdens het spel. Hoe gaat het zo?
6: Nou ja, we slaan er gewoon op. Krijgen ze normaal keertsen. Alleen we hadden er 1 extra regel bij. We mij het park waren net in 1 keer boven. En dus dan krijg je het vol met tussenspul. De tussenspul het is, dat is volle mooier. Oors het is, dan wordt er 1 of 2 keer een keer een bal raken. Maar nu is het soms voor 4 keer dat het weer in het spul weer omkomt. En dat is volle mooier om het kneuzenkeertsen.
3: Ja, dat is inderdaad weer, dat zeg ik. Dat is volle mooier, want dat is heel drokte. Je zit er mooi aan de boetekant.
6: Ja, we zitten helemaal op een ronde. Het is, en dat is soms wel eens een keer wat met de kooien en dat nog wel eens een keer wat penibel. Maar ja, dat ja, het met het speltje.
3: Ja, ik weet inderdaad, ik word er snel eruit onder de zijkant. Hè? Want als je in de midden bent, dan heb je minder snel naar de zijkant. Eerste slagen, Nienke leidt er al uit. Had ik het goed gezegd, ik was naar de 12e omloop. Ik wist net de tjenstander, maar hoe steeds in de wedstrijd? Kom een beetje vier met de partuur.
6: Nou ja, we doen het best. Hè. Je weet het, de bal is erom. Het kan alle kanten niet gaan. Het is, maar we zijn altijd gemotiveerd en we zijn altijd terug. En we willen winnen.
3: Dus hij is volgens mij al de eerste keer dat mij er stond een kneuzenpartij, volgens mij. Ik vind een aparte naam nog steeds, maar goed, een beginnelingspartij, laten we het zo maar zeggen. Maar het is wel mooi, dacht ik. Net, een beetje al bekend, hoe zie je dat?
6: Ja, zeker. Er zijn mensen nou, die weinig of net keertje doen, nou ook maar. En dat maakt het dus een volle mooier.
3: Dat is de gezelligheid. Ik ga even naar Ronnie, want de PC komt er aan. Komende waasje. Bedankt Beren trouwens. We gaan even naar even de PC. Ronnie is volgens mij wel aardig into de keertserij. Wat is de verwachting van komen? We hadden krijgt al een beetje omhoog. Maar kun je me wat vertellen hoe die loting? Bij de WK voetballen hadden ze wel dat de beste 9 minuten wat gingen. Dat is uiteindelijk de beste niks heel nog kreeg is. Dat nou gebeurd is. Maar hoe doen ze dat met kerst? Alles in de Bielma?
5: Ja, alles komt in kelk eigenlijk. Het is een soort glijende kelk. En daar komen alle laten zien. Dus het kan best wijzen dat de toppertuin voor het zin van de matten. Het kan ook wijzen dat ze mooi in de lucht zitten. Ja, dat is maar correct wat... Wat het laat brengt, ze had vroeger wollens dingen en dienen ze de zetten ze de jou eruit. Maar dat doen ze de laatste jaren wel net meer. Het is nou eigenlijk gewoon laat.
3: Kom je mee eens uit de buurt waar je dit mee door? Wist u dat zo?
5: Ja, hier in de buurt Johan Sipman, die komt oorspronkelijk van Jussers. Die keert mij, dat is een van de tappertuuren. Een van de kanshebbers. Nou, dan heeft Auke Boomsma, die had hier altijd in Moire Wend, die werd nooit juist erin. Maar die had hier altijd in... Hier aan het winnen en ja, voor de rest. John Banser is nog in Nijtsjerk. Die keert mij, dus ja, dat ben zo traaien.
3: De favoriet, wat denk je, wat win ik hier? Ze krijgen wel een beetje een verhaaltje hoe dat zit met arm, man.
5: Nou ja, als je de favoriet eigenlijk wil ik wel. De partuur van Menno van Swieten en Rick Minnesma en Tjes Steenstra binnen favorieten. En die heeft volgens mij, nou, van mij al 12 of 13 partuur, ik weet net precies, maar van mij 12 of 13 keer hebben ze de kroon gewonnen. Van mij iets van 12 of 13
1: keer. 12 keer volgens mij.
5: En die ben heel goed favoriet, maar het is wel zo. Morgen is Arm is de generale van de PC en Arm is eigenlijk wel, in de regel is het zo, waar Arm wint, die wint de PC net.
1: Nee,
5: dus in de regel, dat is wel een bijgeloof, er ben wel vroeger wel partuuren geweest, nou ja, die wonen Arm eigenlijk net winnen.
1: Harking had
5: de PC net winnen. Dus het kan natuurlijk heel mooi, het zou verkeerd zijn, ja, het heet raar, maar het zou verkeerd zijn wel mooi zijn dat ze er voor het eerst allemaal op Arm gingen, want ja, dan is het niet een wedstrijd. En maar ik denk wel, zolang het zij er ombrouwen, dan winnen ze mek. En ze ben ik vier bij de beste.
3: Kees zei Okinga waarschijnlijk al een keer dat de Arm waarschijnlijk ook de PC
5: ja,
3: won.
5: Ja, zeker. Ja, Johan Okken die had het ook al een keer. Ja, Johan Okken had volgens mij Arm had er vijf een keer won. Maar van mij had Okken de Arm wonnen, won de PC net.
1: Nee, dat bedoel ik. Dat bedoel ik.
5: Maar dat is wel eens, het komt wel vaker voor. He, want je nou ook, mensen die of Man of Sydney hebben toen heel pro de won. Maar het is voor geen echo echt. Gert aan, die hackers een keer een hele jaar won ze alles.
1: Ja.
5: En dan won ze de PC net. En in 84 won een partuur van zaken. Zaakster, Piet Jetsen, Faber en Johannes Brands. Maar die won echt haast alles. Maar die won de PC echt net. Dus de PC is altijd een hele rare wedstrijd.
1: Nou, mooi. Zien,
3: want alles komt in de koker. Dus voor hetzelfde maar het zijn de nummer 2. En ze binnen, wat ik begreep, inderdaad op dit moment 4 bij de betere. Maar ja, je kent ik met blessures te krijgen en alles wat er bij komt. Volgens mij rent het hier mooi in Oostmahor en gaat het al prima. Volgens mij, mocht je in de buurt waaien, is ik iedereen welkom. Om hier even een, wat ik zie, de bijen in Sprinkussen. Wie haal je vis, wie haal je hamburgers.
1: Oh, lekker.
3: En een bierke. Dus het is je noffelijk vertoeven. En ik zie Jel de Jong, die ik je straks spreker. Ik zat even dus in Jel, hartstikke won.
7: We
3: hadden van Lenders, dus Jel met haast naar het verliezersgedeelte. Maar zo zit het er voor in Oostmahorn, heren.
1: Hey, bedankt voor die bijdrage.
3: Ja, ja. Ook iedereen in één keer goed. Niks vol litten.
0: Nee.
1: Hey, en nog even een scootsiebericht. Douwe Visser van Grauw, die had het won.
0: En die scotterboard dan?
1: Nee, dat wie van de wedstrijd zei.
0: Oh.
1: Ja. Oké, heel erg bedankt en tot nog een keer. Hè.
3: Zeker, tot snel weer. Succes.
0: Tot later.
1: En dan gaan we ben die oren twee direct nog het jerkje en een teken ben er net meer. Dus dat is helemaal sloes gebeurd. We hebben een breidje wederom even een einde aan.
0: Wie breidt je er hun dan aan?
1: Hey, bedankt voor die bijdrage en de medewerking. En gratis zeker van gratis Koolstra. Wees de wals in het begin van het programma.
0: Gratis de beer.
1: Ja, maar die koek, kijk. Oké, tot zover hier. Mooi voort van deze sneeuw. 24 juli alweer. En nog een treide keer.
0: Ja, nee, weekend, over 2 weken zitten we weer op Brammer.
1: Ja, dan gaan we op Brammer. Dat heb ik nog wel zin hoor.
0: Tot 9 weken.
1: Hoi.

0: Café NOF.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets.
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwâld. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentjeen.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Door de start van de zomervakantie is het vandaag druk op veel Europese wegen. De ANWB meldt lange files in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vooral op routes naar populaire vakantiebestemmingen staat het verkeer vast. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen. Op sommige plaatsen kunnen die oplopen tot meerdere uren. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
11: It's getting hot in here.
12: Wat een stoo, jong.
11: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
12: Oh?
11: Ja, van het gas.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben Fjouwer Wieken installeren. Warmtebrengers.nl.
14: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
11: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
13: Ben Fjouwer Wieken installeren. Warmtebrengers.nl.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
16: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
17: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
18: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan weg.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
19: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
20: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
21: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
22: Ja, echt maatwerk!
23: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
24: SGmaatwerk.nl.
25: Bakken? Zullen we even op een stoel?
26: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
25: Baasmazitcomfort.nl.
24: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
23: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. Een aantal kleine Amerikaanse bedrijven stapt naar de rechter vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Ze vinden dat de regering de handelswet uit 1974 onterecht gebruikt om tarieven op te leggen. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Antalya in Turkije. De gewonden zouden niet in levensgevaar zijn. En het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
3: en Opel.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
10: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. Een aantal kleine Amerikaanse bedrijven stapt naar de rechter vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Ze vinden dat de regering de handelswet uit 1974 onterecht gebruikt om tarieven op te leggen. De VS kondigde deze week heffingen van 10 tot 12,5% aan op goederen uit tientallen landen, waaronder de Europese Unie. Ook daar is kritiek op de maatregel. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
11: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
15: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
14: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord uit Jesternaidjerk.
16: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
17: De Friese Motorfiets!
16: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
18: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
19: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
18: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
16: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 30 mensen gewond. De weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. En 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Antalya in Turkije. Ze zouden niet in levensgevaar zijn. En dan het weer. Vanuit het noordwesten meer bewolking en in het noorden kan daar vannacht een bui uitvallen. Het kwik daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen regen en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan maximaal 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
4: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
6: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel in Den Bosch.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Alles voor in en bij het zwembad.
7: Max Voordeel in dat bad.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boeteloon.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 30 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens de Syrische staatsmedia botste een bus met medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een bus met passagiers. De oorzaak wordt nog onderzocht. De weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. En dan het weer. Vanuit het noordwesten meer bewolking en in het noorden kan daar vannacht een bui uitvallen. Het kwik daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen regen en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
15: Oh, 11:30.
16: Hocus pocus. Time for focus.
17: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
18: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
19: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
20: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
19: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
21: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
22: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
21: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
22: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
23: WOQS.nl.
24: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
25: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
26: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
23: WOQS.nl.
27: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
28: Ja, echt maatwerk.
29: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
30: SG Maatwerk.nl.
31: Peppe, mag ik echt bij Peppe op de stoel?
32: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
31: BaarsmaZitcomfort.nl.
30: SG Maatwerk.nl. Uit Westergeest.
29: Keukens en kasten op maat.

Eens jarenlang de kosten. Doe heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse voor.

Ben ik in Chili of in Ede? In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom Del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
5: En van speelgoed tot feestartikelen.
4: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
5: Max Voordeel in Den Bord.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
4: Alles voor in en bij het zwembad.
5: Max Voordeel in Den Bord.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu twee ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielle en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En de weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moest in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
11: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
12: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
11: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
13: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met andermans' zaken. En altijd thuis van het handen zwier.
0: Zing het dan.
1: Hij leed circa zijn zeer solide.
0: Kom op, Peter.
2: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zakie denken. En aan mijn dagelijks

enige Chili of in Epe. In elk café, op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die

0: do.
1: Spreek je ook Hollands?
0: Honey for you.
1: Het leek of mijn dromen uit zouden komen. Spreek je ook Hollands?
0: Honey, I do.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
3: En van speelgoed tot feestartikelen.
2: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
3: Max Voordeel in Den Bosch.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
2: Alles voor in en bij het zwembad.
3: Max Voordeel in dat bad.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 uren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielen en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
10: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
9: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogde auto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijsantje in Waterswaard.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
3: En van speelgoed tot feestartikelen.
2: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
3: Max Voordeel in Den Bosch.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Alles voor in en bij het zwembad.
3: Max Voordeel in dat bad.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op... Njoggen Oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval. Bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
12: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
13: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
14: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
15: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
14: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
13: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Plant en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarros in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroosauto's, creëer jong occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Plant en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval. Bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. En dan tot slot het weer. Vrijwel helder en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Planten en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen.